0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast naar steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: Yeah. In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Tina. Dit was niet jouw schuld.
13: Nu, in de bioscoop.
11: We are...
14: Hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
17: Brand new day, brand new way. Galaxy, let's go.
11: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
18: Only positive energy.
11: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
17: That's right, another hour with all the big ones. Good morning, first and foremost. Drake Central C is on the way, which one? Jonah Frazier is also in the building too with Apana. Let's get it. Good morning.
19: Yes.
20: Let's make it happen.
21: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
22: This is hip-hop, homie.
23: We live right here, baby.
21: Galaxy, the number one.

0: jij daar? Maak je klaar, want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: These are the bangers on

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast naar steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
12: Als aannemer, veel stress.
11: De man die door iedereen wordt begeerd.
12: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
11: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Wat was je van plan dan?
12: We praten thuis, oké.
11: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu in de bioscoop.
17: We are
18: hey.
17: Turn up
18: Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
17: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.
21: 7 o'clock energy in the building, y'all.
22: Yeah.
23: Hey, yo, turn it up.
24: Turn that volume on maximum power.
25: Maximum power.
26: Let's go. Turn it up.
24: This is another hour with all the biggest stars.
27: We are Galaxy Radio.
21: That's right, that's right, that's right. Ik ben met Serrano is on the way. That's by Mesa. But Stormzy and Odeal coming through with them 24 hours. That's what we got in the day. Let's go!
28: This is what we do. We play all the music.
29: Let me get back.
30: Yo, what the play is? It's Clap Black.
31: Hey, what's up? This is Chris Brown.
32: Sean Gunner.
33: We are Galaxy. Yes.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: Yeah. In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: We are...
10: Hey.
1: Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
13: Top of the morning, it's Galaxy in the morning time. Richie South, Tony Q, what up with it, boy?
14: Yeah.
15: Hey, yo, turn it up.
1: Turn that volume on maximum power.
15: Maximum power.
16: Let's go.
15: Turn it up.
1: This is another hour with all the biggest stars.
17: Hey, yo.
2: We are Galaxy Radio.
13: That's right, we are Galaxy Radio indeed. Richie Styles and Tony Q on the 8 o'clock check-in. Good morning, first and foremost, if you're just waking up, if you just got yourself to the car. Spider's on the way. But first, though, Lil Baby with Dead Fresh. Let's go.
18: Nah.

0: Top of the morning, Galaxy, number one stage for hip hop and R&B. More hits, more bangers loading. I'm talking about the Fugees coming through there with that Ready or Not vibe. But we also got some Brutal Leaf down here too with the Watercunt, okay? Let's go get it. Good morning.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de regen.
3: Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
3: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
3: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
3: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Gina, dit was niet jouw schuld.
3: Nu, in de bioscoop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbazen komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
12: Hij is aannemer, veel stress.
11: De man die door iedereen wordt begeerd.
12: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
11: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Wat was je van plan dan?
12: We praten thuis, oké.
11: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu in de bioscoop.
9: We are...
17: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
20: Galaxy in the morning time. Richard Styles, Tony Q on the 9 o'clock check-in.
9: It is the beginning of a new day. Full of new chances and experiences. Of course, you start your day with the Galaxy Morning Marathon. And here are Richie and Tony.
20: That's right, Richie Styles and Tony Q on the check-in with you. 9 o'clock. Hello, what's up with it? Noano coming through with that Waka business. We also got Bad Bunny in here with the DTMF. Let's go, baby. Morning time. Good morning.
21: We back inside that hip-hop.
22: Back with the latest.
23: Galaxy.

0: Galaxy in the Morning Time, Richard Styles, Tony Q, loading them up. My humble apologies, guys, girls, up there, you, man. It's not an inside joke. I just looked across and Tony was doing the most. She was really just doing the most. You know, Tony, you want to talk about it?
1: Talk about what?
0: Okay, we go just wait.
1: Yes, sir.
0: Archie Track is coming through with the Beat Your Fault. We also got some Drizzy Drake. Shabang!
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjalden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
2: These are the bangers on Galaxy.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: We are
8: hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
12: Een goedemorgen op jouw 9 tot 5 hoor je Wes op Galaxy Radio. En ik ga deze week voor je uitzoeken of een 9 tot 5 baan eigenlijk wel zo geschikt is voor de Nederlander. Moeten we het misschien niet anders gaan aanpakken? En deze week neem ik de proef op de som. Je hoort zometeen hoe dat precies gaat.
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
12: Voor je zometeen gaan meenemen in mijn week, hoe mijn week is gegaan met een 9 tot 5 en misschien iets anders proberen, ga ik je eerst verblijden met een hele hoop muziek hier vandaag bij Galaxy Radio. We beginnen met een artieste die al lang aan de weg aan het werken is, was, die op een bepaald punt meedeed aan America's Got Talent, daar wat groter mee werd met haar band Pop.

0: De kalender.
1: Ik begin mijn werkdag altijd met muziek en daarna ga ik aan de slag van mijn 9 tot 5. Ik begin rond een uur of 9. Om 10 uur gaat de show van start tot een uurtje of 12. En daarna ga ik doorwerken om de dag erna voor te gaan bereiden. Alleen de vraag is vooral, is een 9 tot 5 baan wel zo geschikt? Dat ga ik deze week voor je uitzoeken. Om eens te kijken naar, zijn er alternatieven? Is een 9 tot 5 baan wel passend bij onze levensstijlen? Of doen we het vooral omdat we elkaar een beetje kopiëren? Ik ga het voor je uitzoeken deze week en je hoort straks resultaat van dag nummer 3.
2: This is Galaxy Radio

0: down. All My Life hoor je bij Galaxy Radio. En All My Life doe ik al één ding, dat is namelijk de kudde volgen. En eigenlijk gewoon doen wat de rest ook doet. Een goed voorbeeld daarvan is de 9 tot 5. Deze week onderzoek ik voor jou of de hele 9 tot 5 de beste manier is om te werken. En gisteren kwam ik weer ergens achter in mijn onderzoek. Ik dacht, ik ga in de ochtend werken, ik neem 's middags wat rust en ik ga 's avonds gewoon weer verder. Alleen had ik één ding niet helemaal goed bedacht. Ik had 's avonds al van alles gepland. Dus daar ging mijn hele mooie systeem. En toen moest ik uiteindelijk gewoon van 9 tot 5 doorwerken. Het gekke is alleen, ik vond het helemaal niet zo erg. Ik had de dag ervoor al een lange middag vrijgenomen en 's avonds doorgewerkt. Dus ineens voelde zo'n normale werkdag eigenlijk best wel prima. Dus ik zit me te bedenken, misschien is het antwoord niet helemaal de 9 tot 5 of misschien een middag vrijnemen. Het zit hem gewoon in die variatie. De ene dag lekker doorpakken en de andere dag je middag gewoon vrijnemen. Maar goed, nog lang niet klaar, want het onderzoek loopt nog steeds voor de rest van de week. Dus ik ga jou op de hoogte houden. Wie weet komt er nog van alles uit. Ik ga nog van alles uittesten. En morgen ga ik gewoon weer verder met mijn onderzoek. Dus je hoort de resultaten van de dag van vandaag. Morgen weer. Maar goed. Hey, zometeen meer muziek voor je. Tams komt er nog aan. Zometeen What You Need naar Planga bij Galaxy Radio. En straks jouw favoriete working track. Maar dat was zometeen.
1: We are. Your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio. We are Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio. Zometeen jouw favoriete working track die we gaan draaien. Ik ga je uitleggen hoe dat precies allemaal werkt. Voor het zover is, heb ik twee tracks voor je klaarstaan. Scarface komt eraan, In Between Us. En de man die volgens de social media een soort midlife crisis heeft. Drake hoor je zometeen met Janice hier bij Galaxy Radio. Komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Janice.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.
2: These

Radio, daarvoor die Drake, de man waarvan er wordt gespeculeerd of hij in een midlife crisis zit. Hij wordt volgende maand 40 en online vragen mensen het steeds meer af. Waarom? Nou, hij doet veel de laatste tijd. Hij brengt nieuwe muziek uit, hij heeft livestreams, hij heeft dating content, grote visuele projecten. Er kwam laatst een anderhalf uur durende film uit op YouTube en... Of het echt een midlife crisis is, weet natuurlijk niemand. Maar één ding is zeker wel. Rustig aan gaat Drake het sowieso niet doen. Ook niet na zijn 40ste. Daar heb ik wel respect voor, eerlijk is eerlijk. Hey, zometeen gaan we eens even kijken naar wat jij leuk vindt. Wat voor muziek wil jij graag horen op Galaxy Radio? Muziek die je graag wilt horen. En waar jij misschien een beter gevoel door krijgt op je werkdag. Stuur zometeen eens door. Jouw favoriete working track. En hoe doe je dat? Dat doe je zo.

0: Op je werkdag hoor je Distinct hier bij Galaxy Radio. We vliegen alle kanten op. Zometeen gaan we jouw favoriete track draaien. Jouw favoriete working track die je mag doorsturen via 085-029-4x2. Waarvan ik van jou wil horen waarom je hem wilt horen. En ik wil graag van je weten welke track het gaat zijn. Dus ja. Zet maar door, hè.
1: We are Galaxy Radio.
2: Let's get it!
1: Hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemde dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the coach.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt, wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
6: We are
12: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
15: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
16: We bouwen lekker op richting de vrijdag. Althans, nog niet, maar we gaan al wel richting het weekend. Donderdag vandaag. En zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien die jij graag wilt horen hier bij Galaxy Radio. Voor het zover is, heb ik eerst nog Bruno Mars. I Just Might. Heerlijk.
15: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
16: En zometeen nog Party Next Door.

0: make it worse. Die trying, party next door. Gewoon doorzetten dus. Ook vandaag op je werkdag. En om jou een beetje extra motivatie te geven, gaan we zometeen jouw favoriete working track draaien. En jij stuurt hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ik vroeg namelijk aan jou, wat is je favoriete track en waarom is het je favoriete track? Of in ieder geval, waarom wil je hem graag horen hier bij Galaxy Radio? Ik kreeg een berichtje door van Ray. En Ray zei, luister, ik... Ja, een beetje droevig misschien, maar ik ga door een moeilijke periode heen. Namelijk, mijn relatie is onlangs uitgegaan en ik wil daarom toch even een nummer horen die mij aan de ene kant wat troost kan geven, maar ook gewoon even een track even lekker janken. Snap je? We gaan er voor je draaien. Broken Hearted Brandy hier bij Galaxy Radio. Uh-oh,
1: who is that? And what up, though? This is Big Sean.
2: What's up? It's Summer Walker.
3: What up? It's NLE Chopper.
4: And we are

0: Gana hoorde je, daarvoor hoorde je speciaal voor de brokenhearted Brandy. Voor de mensen die door een break-up heen gaan, door een moeilijke periode, de relatie uit, zijn we er ook gewoon voor jou hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we er ietsje meer tempo op zetten en we gaan naar Still Dre, Dr. Dre, naar Crash Flow hier bij Galaxy Radio. En straks nog Olivia Dean, Man I Need.
1: We are Galaxy Radio.
2: I ain't tripping back.

0: werkdag vandaag richting de klok van 12 uur. Ik hoop dat je lekker gaat vandaag op die werkdag. Hoor je Hit Me Up? Zometeen The Game ga je horen. Dreams komt eraan. Lil Kleine heb ik nog klaarstaan. Lijntje. En een track die wat mij betreft geschikt is voor iedereen. Maar het gaat vooral over de liefde. En dat moet voor iedereen wel relevant zijn. Man I Need hoor je zometeen. Olivia Dean.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

0: Dreams hoor je, de Game Galaxy Radio. En als er één man is die zijn droom laat uitkomen, is het wel de volgende. De man die de ene week weer in Frankrijk is, dan weer in Japan, dan weer op een boot. Ik weet niet of hij nog wel eens thuis komt, maar één ding is zeker, hij doet niet aan stilzitten. Leeuw Kleine, ga je horen, Lijntje.
1: We are Galaxy. Back to the hip-hop. You already know. Yeah.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

Up. Daarvoor hoorde je de man die nooit stil zit. Lil Kleine met lijntje hier bij Galaxy Radio. Het is tijd voor de lunchbreak mix. Die we zometeen gaan draaien voor jou. Rond de klok van 12 uur hebben we Sydney Quagger. Die jouw lunchpauze iets meer energie gaat geven. En jou door je lunchpauze heen gaat loodsen. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12 in de morning. En ik ga het dus voor je uitzoeken. Is een 9 tot 5 baan eigenlijk wel zo geschikt? Hoor je morgen meer over. Ja. Yeah.

0: is expensive and regret is free.
1: Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Met straks na 12 uur, de Sydney Gregor Lunch Break Mix.
2: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Acht matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6 tot 7000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11A wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
11: We are
13: Turn up.
11: Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: Testing, testing.
16: 3, 2.
17: Yeah.
18: We right back at it.
19: This is
20: It's on again. Come on.
21: Galaxy Radio.
11: Hey. The city clocked in.
22: Get out of my DJ.
11: Let's go.
23: Let's go.
24: Let's go.
11: DJ Sydney

Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hey, dit heb jij gemist uit de Carjay en DNA show.
5: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
6: Waar was hij?
5: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
6: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
7: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
5: Oké.
7: Nee, ik was het niet.
4: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
8: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
8: Follow
4: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
9: This is Galaxy. It's 1 p.m.
10: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
11: Let's go!
12: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
13: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
14: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent. En om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: Where the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Nu, in de bioscoop.
18: We are...
19: Hey.
18: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
18: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
18: Let's go.
21: We back.
22: Rolling 10 joints in a row.
23: Do it.
24: Back inside that hip-hop and R&B.
25: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
26: Light them up.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
3: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 2 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clock in.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
9: Keep it loud.
3: We are Galaxy Radio.
11: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
12: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: We are
13: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
3: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row. Do it.
17: Back inside that hip-hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
19: Light them up.

0: it's over you. Listen.
1: Listen. Just listen to the funky songs.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: Chaos to the max.
2: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: News bomb in ice.
3: En toen was ik dus drie straten verder. En uiteindelijk kwamen ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
4: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat
3: het
2: op? Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 PM.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijlvirus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijlvirus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the coach.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu, in de bioscoop.
12: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
13: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
16: We back.
17: Rolling 10 joints in a row.
18: Do it.
19: Back inside that hip-hop and R&B.
20: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
21: Light them up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n $6 miljoen schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
9: Cause I said so.
10: This is Galaxy Radio.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
12: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
13: We in here!
12: This is what you missed on We In Here.
14: We in here.
15: Hey.
14: Freestyle. They found the whole way.
15: Hey. Ik heb mijn money in mijn ego gewoon opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal weten waar je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ja! Jullie gaan weer in de mic, maar ik doe het wel.
12: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers! Or Rie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. We are
16: hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
19: Dus ja, goedemiddag, ik kom net van buiten. En ja, ik kan maar één conclusie trekken daaruit. Dat is namelijk dat de barbecue voorlopig nog even de schuur niet in mag. Want er komen nog zomerse dagen aan. Ik zeg goedemiddag, we gaan aan de eindspurt beginnen. De laatste uren van je vierde werkdag van deze week gaan nu beginnen. Baas B tot 7 uur.
6: This is what we do. We play all the music.
20: We go back to the
21: back to the
20: hip-hop.

0: Je radio staat weer op Galaxy, daar zijn we blij mee. Je hoorde Bad Bunny en DTMF en nu onder mij Levels met Fantasy. Ja, en over fantasieën gesproken. Misschien kunnen binnenkort je ultieme seksuele fantasieën wel uitkomen. Je moet alleen niet op je privacy staan. Want dat zit er niet aan. Hoe dat nou precies zit, ga ik je straks allemaal vertellen. Voor de rest gooien we de lijnen open op 085-029-4x2. En hebben we natuurlijk lekkere muziek voor je. Zometeen een oudje. Wu-Tang Clan met Cream. Maar eerst Fresh KM en Bare Minimum. En Kendrick Lamar, Not Like Us.
1: Put it on that beat, ho. Ike, Monster on the beat, ho.

0: Weet u wat poliepen op zijn stemmen banden heeft? Deze man, Wood & Clan hoorde je met Cream. Dat kan hij misschien wel gebruiken om te smeren. Daarvoor Fresh & KM en Bare Minimum. En Kendrick Lamar was er met Not Like Us. Hier op Galaxy. Veel muziek en weinig ouwe hoer. Zo loodsen we je door de files heen tussen 4 en 7 uur. Rema zometeen, Baby It's a Crime. 21 Savage komt eraan met A Lot. Dus blijf luisteren.
1: This is Galaxy Radio.
2: Turn my headphone down a little bit. Yeah.

0: Galaxy met Rema en Baby, It's a Crime. Het is donderdag vandaag, dagje nummer 4 van je werkweek. Bijna het einde van je werkdag. Zometeen ga ik het teken geven dat je je baas vaarwel mag zeggen. Dat het genoeg is geweest voor vandaag. Dat die laptop dicht kan, die computer uit, die stoel aangeschoven. Ja, clean desk policy. En dan hup, naar de auto of het openbaar vervoer. En op weg naar je vrije donderdagavond. Dat doen we met lekkere muziek met zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Nieuwste tunes van eigen bodem.
3: Hey yo Wout, pass me de aux.
2: En de hardste freestyles.
4: Let's get it.
2: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
2: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
5: Hey toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
2: Vanaf 7 uur.
6: Woutje, je weet het, hè?
7: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu

0: stemmen.
1: Door de Panda van Designer en daarvoor Ira Star met de Tornado uit de Airplay Top 20. Vanavond mag onze nieuwe bondscoach Xavi zich gaan bewijzen. En dan vooral bewijzen dat hij van de Nederlandse spelers zijn team heeft weten te maken. Want vanavond gaat hij namelijk zijn eerste internationale wedstrijd spelen. Nederland tegen Duitsland in de Nations League. Wedstrijd wordt in Amsterdam gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Gaat om 9:15 van start. En onze eigen verslaggever Ice is in het stadion aanwezig. Die hoor je dus vanavond niet vanuit de studio hier samen met Daniel. Maar Daniel in de studio, Ice in het stadion. 9:15 begint die wedstrijd dus. Nederland-Duitsland en Nederland-België zijn altijd speciale wedstrijden. Er ligt toch een soort van onderlinge competitie tussen onze landen. En niet alleen qua spelers, maar ook qua bondscoaches. Want de Duitse bondscoach Jürgen Klopp heeft namelijk een klein klopje uitgedeeld aan de Spaanse Xavi. Hij zegt namelijk dat Xavi, die veel Nederlandse voetballers kent omdat veel Nederlandse voetballers in Spanje hebben gevoetbald, minder Nederlandse voetballers kent dan de Duitse Jürgen Klopp. Nou ja, de wedstrijd dus wordt vanavond niet alleen op het veld gespeeld, maar ook nog een keer aan de zijlijn bij de coaches. Durf je al een voorspelling te doen? Nederland tegen Duitsland? Laat het weten via 085 029 4x2. 085 029 4x2. Hey Russian zometeen. En Ro Alejandro met Santa. Maar eerst Bryson Tiller. Het is Drop the Low.
2: Look.
3: New feature music.
4: If it's new, it's right here, man.
2: Damn.
5: This is new feature music on Galaxy Radio.

Russian Ro Alejandro samen met Ira Star. Je hoorde Santa hier op Galaxy op deze donderdagmiddag. De vooruitzichten voor de komende dagen die zijn positief. Ik zei het al eerder deze week. Mocht je de barbecue nog ergens in de tuin hebben staan, ruim hem voorlopig nog even niet op. Volgende week gaat de temperatuur boven de 20 graden uitkomen. Met zelfs voorspellingen tot 28 graden Celsius. Dus ik zou nog even, als ik jou was, wat materiaal voor de barbecue inslaan. Want ik denk dat iedereen er gebruik van wil maken, denk ik. Persoonlijk, denk ik. Hè? Het zal niet de eerste keer zijn dat ik voor een leegschap sta. En dan maar gewoon met de laatste hamburgers naar huis moet. Dus, voor Russian hoorde je Bryson Tiller, dat is nieuw werk. En nieuw werk hoor je regelmatig hier op Galaxy. Zijn nieuwe plaat heet Drop the Low. Zal ik alvast met je doornemen wat er vanavond gaat gebeuren op de radio? Of zullen we daar nog even mee wachten? Weet je, we wachten er nog even mee.

0: Maakt me niet uit. Dat was Broederliefde. Zometeen na vijf en meer bangers. De lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik ga je achterlaten met DJ Drama. En right back. I'm right back.
1: Yo.
2: Hey.
1: This is Lil Baby.
2: Call me JT.
3: Hey. Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
4: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
4: This is where the biggest stars come to play.

0: check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
9: Hij is aannemer, veel stress.
8: De man die door iedereen wordt begeerd.
9: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
8: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Wat was je van plan dan?
9: We praten thuis, oké.
8: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu in de bioscoop.
14: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: We are
15: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
17: This is where the biggest stars come to play.
18: Everybody!
17: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
19: Ik zei het de vorige uur al. Misschien kunnen binnenkort je seksuele fantasieën wel uitkomen. En die moet je namelijk niet hebben. Je moet niet op privacy staan. Hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen vertellen. Starboy 3 komt eraan met Dick. Dat heeft alles met het onderwerp te maken. Ook Noah No en Anson met de Wakka. Maar eerst Lil Baby. Zijn nieuwe single heet That Fresh.
20: Galaxy. I got
21: my peoples with me.
22: I'm here now.
23: What's good? This is Wale.
24: This is DJ Khaled.
25: It's Meek Millie.
26: This is Drake.
27: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: Bijna toepasselijker dan dit ga ik het niet krijgen, denk ik. Het onderwerp wat ik nu ga behandelen. Want ja, ik zei al eerder, als je je seksuele fantasieën namelijk tot werkelijkheid wil laten komen, dan moet je even de oren spitsen. En vooral niet op je privacy staan, want in Duitsland op RTL 2 gaat binnenkort namelijk een nieuw tv-programma lopen. Vanaf 30 september, dat is binnenkort al. Het heet Maison Taboe. Het is een reality-programma. In Nederland kennen we natuurlijk ook heel veel reality-programma's. Denk aan Bondgenoten, wat je iedere avond op SBS ziet. Aan Big Brother bijvoorbeeld. Dat overigens niet meer in Nederland wordt uitgezonden, maar nog wel op de rest van de wereld. En nog steeds een heel erg Nederlands programma is. Maar in Duitsland doen ze het een klein beetje anders. Want in Duitsland is namelijk een reality show, een dating show, iets anders in elkaar gezet dan wat we in Nederland gewend zijn. Maison Taboe gaat namelijk alleen maar over seks. In tegenstelling tot de meeste datingprogramma's hier namelijk, waar uiteindelijk, weet je, de liefde verklaard moet worden tussen twee mensen en dat mogelijk in bed eindigt, denk aan Lang Leven de Liefde, gaan ze dat in Duitsland net andersom doen. Ze beginnen daar namelijk met keiharde seks. Daar is het hele huis op ingericht. Er staan grote bedden, er zijn badkuipen, badkamers, allerlei attributen en er liggen per koppel 40 condooms klaar. En als de seks goed is geweest, dan wordt er verder gegaan. Dan komt dus uiteindelijk de echte date. Nou is zo'n programma ook ooit een keer in Engeland gelanceerd. Dat stuitte nogal op wat protest. En niet alleen vanuit het kijkpubliek, maar ook vanuit de overheid. Dus ik ben benieuwd hoe lang deze show gaat lopen. En zou dit iets zijn voor de Nederlandse televisie? Want ja, weet je, reality en datingshows, het gaat toch iedere keer een klein stapje verder. Dus moeten wij hier in Nederland ook een variatie van krijgen? Wat begint met seks en eindigt met een date? Of eindigt met helemaal niks?
1: We are Galaxy Radio. I am hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.

0: wanna see my what? I wanna see your grills. Dat was Nelly hier op Galaxy samen met Paul Walls. Daarvoor zat Frenna en Coca Buddy. Heb je binnengekregen van Maurice over dat stukje in Duitsland, die show op RTL 2, die datingshow dus, dat begint met seks. Mason taboe, zo gaat het heten. Hij zegt, gaat helemaal niks worden in Nederland. Moeten ze hier niet doen. Ze weten van gekheid gewoon niet meer wat ze moeten verzinnen. Ja, daar heb je wel een klein beetje gelijk in, Maurice. Dank je voor je reactie. 085-029-4x2, zometeen Gunna, who's gonna fuck the night. Maar eerst Switch OTR, coming up for you. It's coming up for you.
1: We are. Yeah. Your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio.

0: Who's Gonna Fuck the Night? Je hoorde Gunna samen met Burna Boy hier op Galaxy. Ja, dat is dan waarschijnlijk ook het leidmotief, het idee achter de show. Op RTL 2 in Duitsland. En daarvoor Switch OTR met Coming Up For You. And this one is coming up for you right now.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaum en IJs.
2: Is het niet de taak van de ouders om te zeggen van joh, je mag het, ja of nee?
3: Maar eerlijk, was jij zo'n braaf kind vroeger?
2: Jawel.
3: Ja?
2: Ja, ik wel.
3: Dus wanneer mama zegt, naar bed, Daniel, dan ga je gewoon op tijd naar bed.
1: Kan het nog gekker?
4: Daniel en IJs. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. Galaxy Radio.
5: The streets is ours. In your car. On the app.
6: Tap in and vibe out.
5: Anywhere you go.
4: Listen anywhere on our free radio app.
7: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
4: We're back in this.
1: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play. A million.

0: Lexi met Kid Ink. Je hoorde Badass. En daarvoor Kaya Imani gevaarlijk. En Drake was er met Janice. Shut the fuck up. Ik had je beloofd nog te vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op de radio. Ik heb het al een klein beetje verklapt natuurlijk. Straks na 7 uur tot 9 uur vanavond. De Daniel en I Show. Alleen, ze zitten deze keer wat verder uit elkaar. Ik voel een afstand, want Daniel die zit hier in de studio. En Ice die staat namelijk in Amsterdam in het stadion. Want daar wordt vanavond de wedstrijd Nederland tegen Duitsland gespeeld. Vanaf 9:15. Natuurlijk met onze nieuwe bondscoach. En dat is Xavi. En Ice die zal daar even een soort kort voorverslag van gaan doen. Tussen 9 en 11 uur, nieuwe aflevering van We're In Here met Foreshow Bangers, Aurier Cass en Angie Hill. Vanavond zouden we eigenlijk Langa op bezoek hebben. Maar die is helaas ziek. Beterschap, man. En in zijn plaats komt Delisa. En zij komt natuurlijk alles vertellen over haar werken, haar muziek. En ik geloof ook een aankomende tour, heb ik begrepen. Maar ik moet niet alles verraden natuurlijk, hè. En de dag wordt afgesloten door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. En haar hoor je vanavond tussen 11 en 1. En daarmee gaan we de nacht in. Zo ziet het eruit vanavond hier op Galaxy.
1: Yeah. Metro!
2: What's good? It's Metro Boomin.
3: Hey, go, brother!
4: This your boy Moonwalk.

0: Hier op Galaxy Lay Down. Daarvoor zat Distinct en RSC's en Lassa met Alles is Oké. Je luistert naar Galaxy nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Iedere zaterdagavond tussen 9 en 11 uur bij Vinnie Gelder met Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Zometeen gaan we beginnen aan je vrije donderdagavond. Ook zometeen liggen weer heel veel boekers voor je klaar. En wil je onze playlist beïnvloeden? Doe het zeker. 085 029 4x2. Ik spreek je zo en ik laat je achter met de City Boys van Burna Boy.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
14: Dit heb jij gemist uit Afro Losse Zone?
15: Hollandse snacks. Ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal. Weet je wat dat is?
16: Nee.
15: Oh, kijk, zie je, je bent niet goed geïntegreerd.
16: Nee, zeker niet.
15: Een bruine fruitschaal is gewoon...
16: Ja, ook je stem erbij, hoor.
15: Met een beetje mosterd erbij.
14: Hij gauw ze, vertel het eens even.
15: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je. Dat soort dingen allemaal.
17: Afro Losse Zone! Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
18: The real African vibe.
12: We are
19: Turn up.
12: Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
0: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
21: Ja, goedenavond. 6 uur geweest. Alweer een werkdag voorbij. Het is bijna weekend, jongens. Dat is lekker. Zometeen Jeezy en Aiken voor je met Soul Survivor. Ik heb Olivia Dean voor je klaar liggen met Man I Need. Maar we trappen af met Mensa, Ben Mezzerano, NKM. Blijf rustig. En dat is een goed advies. Gewoon rustig blijven.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

mij was de tekst gewoon op, hoor. Denk ik, ja, veel liedjes die eindigen zo met of la la la. Ja, als de tekst op is, maar je hebt nog ongeveer een minuut aan muziek liggen, dan ga. Lekker makkelijk, hè? Hoe moeilijk is het om nog even een coupletje erbij te schrijven met AI tegenwoordig? Je hoorde Olivia Dean en Man I Need. Daarvoor Jay-Z met Soul Survivor. Mensa was er met Sedano en Ben met Sedano. En KM met Blijf Rustig. En mocht je toevallig in de file staan op dit moment, wat ik me best kan voorstellen. Want ja, het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Eén goed advies. Dat is gewoon blijf rustig. Je komt vanzelf thuis. Je kunt vanzelf aan die vrije donderdagavond beginnen. Dat is Chris Brown. Bitches. En Marijuana.

0: Uit Airplay tot 20, aanstaande zaterdag gooi je daar een nieuwe aflevering van Big Axe, The Plug en The Largest, daarvoor ADF Entje. En een zomerbloesje, dat moet je uit de kast laten liggen, want die heb je de komende dagen nodig. Lekkere inkoppert dit. En Chris Brown met Bitches en Marijuana, ook dat kun je aan het zomerweer koppelen. Hey, het is Galaxy, nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Tot 7 uur, Busby, zegt hij in derde persoon enkelvoud. Ik ga zorgen dat je door de files heen geloodst wordt met onder andere zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: It is for the

0: It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We out here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
3: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
4: Nee, het zou er moeten nog eens bij komen dat je er wat over... Oh, wow. Ja.
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen. Ja.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show, Bangers, Orie Kaz and Angie Hill. Oh.

0: van Vidic Yalden Fietsen Anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: 1,2,3,4。
1: Galaxy Throwback, je hoorde Missy Elliott en Get Your Freak On. En daarvoor Thames met What You Need uit de Airplay Top 20. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Ida Lee zometeen, nooit echt voor mij. Maar eerst die dikke vette hit van Mauve Joe. Hier is Pilly.

0: Even een rustpuntje. Whiskit, Essence. En daarvoor Idali met Nooit Echt Van Mij. Vanavond hier op Galaxy, na 7 uur, Daniel en Ice met Daniel in de studio en Ice in het stadion in Amsterdam, waar vanavond de wedstrijd Nederland-Duitsland wordt gespeeld. De eerste wedstrijd van onze nieuwe bondscoach, dat is Xavi. Die mag zich dan gaan bewijzen of hij er een team van heeft weten te maken. De wedstrijd begint om 9:15 en je krijgt een soort van voorimpressie op de radio. Vanaf 9:00 een nieuwe aflevering van We're In Here met voorshow bangers, Aurea Cash en Angie Hill met vanavond als speciale gast Deliza. En onze eigen nachtkoningin Rosa G, die neemt je de nacht mee tussen 11 en 1. En ik spreek je aanstaande maandag weer vanaf 4:00. Ik zeg, maak er een leuke avond van. Hoi!
1: This is Galaxy.
2: New year.
1: New music.
2: What it look like, baby.
1: Galaxy feature music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Wil wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Hij is aannemer, veel stress.
10: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
10: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
10: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu in de bioscoop.
16: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
17: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
18: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
17: Zeker.
18: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
17: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
18: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
19: Chulo B. Bonsem, bonsem, Chulo B.
16: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
20: The real African vibe.
21: We are...
22: Hey.
21: Turn up Galaxy Radio.
23: Dropping hip-hop.
21: Dropping another hour packed with music.
24: This is what we sound like, baby.
21: Let's go.
25: Dit is Daniel Nussbaum.
26: Daniel Nussbaum.
25: In Nuss Radio.
27: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
28: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en een probleempje, Ice is er niet. Ice is zometeen bij het Nederlands voetbal. Want die spelen vanavond tegen Duitsland. Want het gaat gebeuren, wat daar aan de hand is, dat hoor je zo.
27: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: hier bij News Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is News Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
0: Ja hoor, daar zijn we dan weer. Het is altijd weer lekker om te zeggen. Op Galaxy tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. Ja, en stuur me ook even een appje. 085-029-4x2. Vertel eens eventjes, wat heb jij vandaag gedaan? En welke plaat kan ik daarvoor voor jou draaien vandaag? Er zijn nog wat aantal vaste mensen in de app, dus dat is altijd weer gezellig. Namelijk Bilal, die app, zeg ik. Daniel, vandaag voor het eerst in 3 weken weer gesport. Ik voel nu al mijn spieren waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Morgen wordt het verschrikkelijk. Ja, weet je, daarom sport ik ook gewoon niet. Dat helpt gewoon weer.

hoorde Dan Tolliver, mijn nieuwe drop. Hier op Galaxy. Ja, en ik moet toch echt wat toegeven. Ik zit helemaal in mijn gamefase op dit moment. Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Het is donker buiten. Het wordt al snel donker buiten. Het is koud. En dan ga je dat toch sneller gamen. Dat heb ik dan tenminste. Ik speel veel Warzone. En ik scheld mijn hele Xbox kapot. En ik wacht natuurlijk ook net zoals jij op GTA 6. Maar misschien heb je ook veel Fortnite gespeeld. En heb jij vroeger of misschien nog steeds geld uitgegeven aan Fortnite? Als skins, outfits, dansjes of andere dingen waarvan je achteraf dacht van... waarom heb ik hier eigenlijk geld voor betaald? Nou, dat is dan wel interessant, want de Nederlandse stichting wil namelijk een rechtszaak beginnen... tegen Epic Games, de maker van Fortnite. En als die stichting gelijk krijgt, zouden kinderen mogelijk geld terug kunnen krijgen... voor aankopen die ze in-game hebben gedaan. En volgens de stichting heeft Fortnite kinderen namelijk te veel onder druk gezet... om snel iets te kopen. En in de Fortnite-winkel stonden bijvoorbeeld aftelklokjes bij bepaalde items. Ja, daardoor kreeg je toch het gevoel van... shit, ik moet die skin nu kopen, want anders is hij zo weg. Ja, en daar is Epic Games eerder al voor gepakt. En het bedrijf kreeg een boete van meer dan €1 miljoen... en moest die aftelklokjes verwijderen. Maar deze stichting vindt dat niet genoeg... Want ze zeggen eigenlijk, ja, leuk die boete, maar geef dan ook het geld terug aan de kinderen, ja, die hierdoor zijn beïnvloed. Ja, of het daadwerkelijk gaat gebeuren, ja, dat moet de rechter nog uiteindelijk bepalen. Maar zoiets is niet helemaal nieuw, want in Amerika moest Epic Games dus al eerder al omgerekend ongeveer €110 miljoen terugbetalen aan de spelers. Ja, en ik vind vooral de discussie hierachter gewoon interessant. Want natuurlijk kan je zeggen van, je koopt het toch zelf. Maar aan de andere kant zijn dit games die ook door heel veel jonge kinderen worden gespeeld. Terwijl er allerlei trucjes worden gebruikt om je sneller iets te laten kopen. Mam, mag ik misschien V-Bucks? Pap, hey, mag ik misschien nog iets kopen? Mag ik de Game Pass kopen? Dus, mijn vraag aan jou is... heb jij ooit geld uitgegeven in een game waarvan je achteraf dacht van... wat heb ik nou in godsnaam gedaan? En ligt dat aan de game of gewoon aan jezelf? En ben je achteraf, dus een weekje later, nog steeds blij met die aankoop? Laat me het weten, Video van Galaxy 085 029 4x2. Of lig je net zoals Kulas, Antoon en Boef in 100 tranen?

0: Jordan Drake en Future met Jumpman hier op Galaxy. Ja, ik stelde net natuurlijk de vraag van: heb jij ooit geld uitgegeven in een game waarvan je achteraf dacht van, ah, wat heb ik nou gedaan? Ligt dat dan aan de game of ligt dat dan aan jezelf? Ja, ik krijg leuke appjes binnen via de app van Galaxy. Wil je reageren of wil je even bellen? Dat kan, hè? 085-029-2222. Ik zal het eventjes rustig zeggen. 085-029-2222. Ik krijg een appje binnen van Jaden die zegt: Daan, moet je luisteren, ik heb ooit 120 euro uitgegeven aan FIFA-packs op één avond. En het ergste, ik kreeg letterlijk niemand goeds. Ik kan EA de schuld geven, maar ik heb toch echt zelf 20 keer op kopen gedrukt. Ja, dat is dan gewoon wel weer de urge, hè. Nu is ook de nieuwe FIFA uit. Ik snap dat je wel druk bent om die nieuwe packs te kopen. En ik krijg net binnen van Lina. Pardon, Lina. Ik zal even je tekst goed voorlezen in plaats van een rochel in mijn keel. Mijn zoontje had, zonder dat ik het door had, bijna 200 euro aan Fortnite uitgegeven. Ja, sorry hoor, maar bij een kind van 10 vind ik echt dat zo'n game ook verantwoordelijkheid heeft. En die snapt gewoon helemaal niet wat die kleine bedragen bij elkaar kosten. Goh, wat heftig, hè. Maar aan de andere kant, hoe komt jouw zoon weer bij jouw creditcard? Dat is ook weer de goede vraag. En ik krijg net binnen van Youssef die zegt: ja, team eigen schuld, ik heb genoeg geld verspild als kind. Maar Fortnite heeft nooit mijn pinpas gepakt. Als ik 15 euro betaal om mijn poppetje eruit te laten zien als Travis Scott, dan ligt dat toch echt aan mij. Ja, mooi. En oh, ik krijg SV Speak nog een appje binnen van Chelsea die zegt: ja, ik heb ooit geld uitgegeven aan zo'n mobiele game, omdat ik niet wilde wachten tot mijn levens weer werden aangevuld. Ja, herkenbaar, hè, met Candy Crush en wat dat soort zon. Ja, dat is misschien wel het dieptepunt. Je betaalt dus letterlijk omdat je geen geduld hebt. Ja, mooi dat je zegt. Ik herken het ook wel. Ik kreeg dan altijd weer, je kon dan altijd kiezen van: hey, ik wil extra reclames kijken of ik betaal gewoon 2 euro. Ja, ik was dan zo'n tingelij die dan alsnog wel even die extra reclame ging kijken. Ik vond dat dan altijd too much. Hey, vanavond spannende pot. Nederland tegen Duitsland. En er is ook bijzonder nieuws uitgekomen. Want ja, hey, eerste wedstrijd van onze nieuwe bondscoach Xavi. Ja, ik ben benieuwd. En we hebben zo meteen een verslaggever op locatie. En wie dat is, dat hoor je zo meteen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skiller, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
5: Yeah. We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
8: Bring the real
9: hip-hop.
8: Bring the hip-hop back.
5: And back.
10: With more

0: jou, Cardi B. Cardi B met Aha hoorde je hier bij Nieuws Radio. Ja, een spannend moment. Namelijk de opstelling van Oranje is bekend. Nou, ik zal hem eventjes met je doornemen. Bart Verbrugge op goal. Daar in de verdediging staat Mickey van der Ven, Virgil van Dijk. Er is Jan-Paul van Hekken en Denzel Dumfries. Middenveld is Quinten Timber, Tijani Reinders en Ryan Gravenberg. In de aanval staat Cody Gakpo, Brian Brabbie en onze nieuwe, onze nieuwe gast waar ik heel erg fan van ben, Summerville. Spannende wedstrijd, we spelen tegen Duitsland. Hè? Mocht je het willen weten, of eigenlijk nog niet van op de hoogte zijn. We spelen om 9:15. Ja, en het is voor de speelronde 1 van de 6 van de Nation League. En andere landen in de groep van Oranje zijn Servië en Griekenland. Maar het gaat vooral ook over de nieuwe eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Xavi. Wel bekende speler hè, uit het Spaanse elftal. Dat is echt een legend. Op FIFA heb ik hem ooit wel eens gepakt. Ik ging aan mijn dak. Ik kan er helaas niet bij zijn, want ik ben hier samen met jou radio aan maken. Maar wie er wel bij is, is onze vaste verslaggever op locatie van voetbalwedstrijden. Als het te maken heeft in de Johan Cruijff Arena. Laat je horen voor IC! Ja, je hebt mij verlaten, hè, Eikel?
1: Ik heb niet verlaten, maar gewoon het mooie is dat het een Nederlands elftal tegen Duitsland was. Ik zeg je eerlijk, het was toppie.
0: Hey, want kan je eventjes je telefoon van de luidspreker afdoen? Want
1: dit is beter. Top.
0: Jij bent op locatie. Hoe is de sfeer daar al in de Johan Cruijff Arena?
1: De sfeer is gemoedelijk, man. Ik zie ME-busjes rijden. Ik zie heel veel mensen in oranje t-shirts en kleding. Het is gewoon gezellig, man. Het is wel een beetje koud buiten. Maar iedereen heeft er zin in, man.
0: Hey, het is de eerste wedstrijd van onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez.
1: Ja.
0: Wat verwacht jij ervan?
1: Ik denk dat wij het wel goed gaan doen, man. Maar tegelijkertijd denk ik dat Duitsland ook eentje erin gaat prikken, man. Dus mijn gevoel zegt dat wordt een 2-1. Ik denk dat Brobbie gaat prikken. De Pij zit er helaas niet in. Anders zou hij ook eentje erin prikken. Maar ik denk een 2-1, man. Ik denk dat onze bondscoach wel iets gaat... Dat hij een goede opstelling heeft gemaakt, man.
0: Ja, want het is eigenlijk best wel bijzonder, hè, dat wij als een Nederlands voetbalteam opeens een Spaanse bondscoach hebben. We hebben ervoor gekozen om dit keer internationaal even te gaan zoeken.
1: Ja.
0: Ja, wat vind je daar nou van?
1: Ja, als het nodig is, is het nodig, man. Als we dit nodig hebben om verder te kunnen gaan, ja, waarom niet? Het Nederlands team is toch ook alleen maar teleur, dus...
0: Ja, want Jurriën Timber, Zegiel en Taylor, die ontbreken dus vanavond. Die zijn er dus niet bij.
1: Maar dat is wel Brobbie en Summerville, hè, dus...
0: Maar Kenneth Taylor, waarom zou die nog niet bij zijn? Moet hij nog even bijkomen van de relatiebreuk, of is dat het niet?
1: Ik denk dat hij eventjes op rust moet laten, man. Ja.
0: Met rust moet laden, check.
1: Ja.
0: Hey, ik ben benieuwd. We houden natuurlijk nauwlettend in de gaten hier. Er is wel iets moois, want er is namelijk 1 minuut voordat de wedstrijd begint... houden we 1 minuut stilte voor natuurlijk...
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, de vrouw van Koeman, die helaas overleden is.
1: Ja.
0: En ik weet dat je veel babbelt, IJs, dus hou dan ook even je bek, hè?
1: Ik ga je ophalen. Laat me niet naar daar komen. Dat gaat alsof niet begonnen, hè? Dus
0: Nee. Hoe is trouwens eigenlijk, want dan ben ik eigenlijk benieuwd, ik ben al lang niet meer in het stadion geweest. Hoe is het eigenlijk met de drankprijs? Is dat niet ontzettend duur in het stadion, even een glaasje cola?
1: Ja, weet je wat het is? Je moet gewoon niet naar je portemonnee kijken en gewoon genieten, man. Dus gaan ze hier morgen pas. Je moet gewoon met een goede vijf naartoe gaan en je zit morgen... Je moet niet kijken naar de rekening, man. Maar het is wel duurder geworden, man. Dus vooral met Prinsjesdag is alles weer omhoog gegaan. Dus volgend jaar wordt het nog duurder.
0: Ja, het is zonde eigenlijk, hè. Het is wel een goede tip, net zoals bij het stappen. Gewoon genieten en morgen pas kijken wat de schade is.
1: Precies, wanneer je hebt uitgeslapen en al die dingen en je
0: kaartje
1: hebt.
0: Hey, Ice, mocht er dus echt breaking news aan de hand zijn, dan gaan we jou natuurlijk wel bellen.
1: Dan ben ik gelijk meteen.
0: En mochten ze, want ze spelen om 9:15, dan heb ik nog een kwartiertje show. Scoren ze in de eerste kwartier, wil ik wel dat je even belt.
1: Dan bel ik je gelijk op.
0: Deal, hè?
1: Deal, 100%.
0: En ons hoor je samen weer aankomende dinsdag. Ice, dankjewel.
1: Yo.
0: Lekker. Dit is Veet, c'est le jour amour, hier op Galaxy.

Galaxy waar je naar luistert. En dan heb ik eigenlijk echt even een vraag aan jou. Gebruik jij nog steeds cd's en ben je daar nog echt fan van? Laat me het even weten, wie daar van Galaxy. Ik ben echt zo razend benieuwd.

Je hoorde Highest Flex hier op Galaxy. Ik stelde deze vraag aan jou zojuist van... heb jij nog veel met cd'tjes en gebruik je er nog veel? Want steeds vaker zijn die cd'tjes op de markt en iedereen vindt het weer interessant. Hè? Eerst hadden we de LP's. Dat was altijd wel interessant. Dus een paar jaar geleden kocht ik echt een platenspeler. Omdat ik dat gewoon gaaf en vintage vind. En nog steeds, hè. Maar goed, ik zie nog steeds vaker mensen gewoon weer teruggaan naar de oude cd'tjes. En misschien is dat ook omdat je in de PS5 en in de Xboxjes ook geen cd'tjes meer kan gooien. Het is een beetje nostalgie. Maar goed, eergisteren was ik bij een vriend van mij thuis. En ik zeg van, joh, hey, laat even muziekje aanzetten. En wat hij dus doet, hij loopt naar de kast. En hij pakt er allemaal cd'tjes. En hij zegt, nou, deze gaan we niet doen, deze gaan we niet doen. Oh, deze is vet, deze is vet. En deze doet hij in de muziekplayer. En ik zeg tegen hem, wat grap, waarom pak je niet gewoon Spotify? Of zet je de radio aan? Waarom doe je dat dan niet? En waarom ga je nou weer terug naar die cd? Hij zegt, ja, weet je, voor mijn gevoel klinkt het anders, klinkt het beter? En toen zeg ik, nou, dit slaat toch echt, nu breekt mijn klomp. Alsof het beter klinkt op cd. Ik weet het niet. Laat me bel even in. Als je daarmee eens bent, 085-029-2222. Ben jij pro-cd? Of ben jij gewoon lekker online streamen of radio... Of natuurlijk radio luisteren. Maar goed, laat me het even weten. Ik vond het zo'n gekke gewaarwording dat hij zei van... Ja, nou ja, het voelt beter, de sfeer zit er lekker in. Toen dacht ik, oké, nou ja... Welke plaatjes had ik vroeger allemaal op cd? En toen kwam ik eigenlijk eentje tegen. Ja, en toen dacht ik, ja, die moet ik meenemen op Galaxy. Misschien ga je hem herkennen, het is van Destiny's Child. Plaatje wel een beetje uit de oude doos, een Galaxy Throwback. Nou, je gaat hem nu horen. En laat me even weten, zou je deze liever willen horen op cd? Of op Spotify? Of natuurlijk, ja, laat me weten. Ja, of live, dat kan natuurlijk ook. Laat me

Destiny's Child, Say My Name, hoorde hier bij Galaxy. Zonder plaat, 1999 kwam die uit. En ze wonnen gewoon een, 2 Grammy Awards in 2001. Ja, toch officieel een Galaxy throwback. Dat is lekker. Hey, ik stelde jou zojuist de vraag, hè, van... Hey, vind je cd's beter klinken dan streaming? Want veel mensen duiken weer in de nostalgie in. En ik krijg een appje binnen van Nairo. Die zegt, ja, 100%. Ik ben sinds kort weer cd's aan het kopen. En misschien zit het tussen mijn oren. Maar het klinkt voor mij gewoon wat voller. En dat hele ritueel, hoesje open, boekje erbij, cd erin. Ja, weet je, streaming voelt dan toch ineens wel heel saai. En ik krijg een ander appje binnen van Amira. Die is helemaal niet mee eens. Die zegt, nee, geef mij maar gewoon lekker streaming. Ja, ik hoor dat verschil echt niet. En ik heb liever 100 miljoen nummers in mijn telefoon dan zo'n kast vol cd's. Ik snap het, hè. Nostalgie is leuk. Maar ik ga niet weer met zo'n map met 80 cd's in de auto zitten. Nou, dat was altijd zo kut. Goed, volgend uur heb ik nieuws over Bunny Blue. Want zij heeft iets heel erg omstreden gedaan. En wat het is, dat hoor je zo meteen.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy News.
5: Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
11: This away you miss last Saturday pan fitik y'all them.
12: Voelt alleen maar bas. Zij ze hoor.
13: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
14: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, right your soul. Only upon Galaxy Radio.
15: We are...
16: Hey.
15: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
17: Dit is Daniel Nussbaum.
18: Daniel Nussbaum.
17: In Nuss Radio.
19: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
20: Ja hoor, Galaxy, tweede uur is begonnen. 085-029-4x2. De lijnen staan wagenwijd voor je open. Ja, en ik heb zometeen bijzonder nieuws over Bunny Blue. Ja, ken je haar al? Ja, ik weet niet of dat iets goed betekent. Ja, of je bent gewoon, ja, net zo hype als ik. Ja, wat het is, dat hoor je zometeen. Dit is Bare Minimum.
19: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Francesca en Melissa hier bij Nieuws Radio met Bare Minimum. Ja, tweede uur is begonnen. Ach, en wie heeft er mij dan weer geappt? Gaan we even kijken, de appbox trek ik even open. Ik krijg een app binnen van Mert, die zegt: ik ben vanavond voor het eerst alleen thuis met mijn dochter van 2, omdat mijn vriendin weg is. Ze slaapt eindelijk en ik durf letterlijk geen geluid meer te maken. Ik luister jullie ook om oortjes. Kijk Mert, top. Ik ben bij je. Je bent niet helemaal alleen. Is al top. Dan krijg je een app binnen van Denzel. Die zegt: Daan, ik ben onderweg naar mijn eerste date. En zij app net van: ik ben er bijna. Ik ben er zelf nog niet eens. dit begint al lekker. Nou, Dens, ik wens je heel veel succes. Laat even wel even weten, hè, hoe die date is afgelopen. Hé, hey, moet je eens even luisteren. Ik heb nog bijzonder nieuws over Bunny Blue. En mocht je Bunny Blue niet kennen... Bunny Blue is een adult creator, laat ik het zo zeggen. Ze heeft een wereldrecord met de meeste mannen in 24 uur. En weet je, ik doe het niet met, ik doe het niet na. Want ja, ten eerste, ik ben natuurlijk ook geen vrouw. Maar aan de andere kant, ik zou het ook niet willen. Ze hadden iets meer dan 1000 man, geloof ik. Nou, het was niet... al die mannen kregen niet even een paar minuten. Het was gewoon echt een paar keer erin en hup, de volgende. Maar goed, dan haal je wel het wereldrecord. Maar het ding is, zij is dus zwanger. En... iedereen die boog erover. Die zegt: ja, Bunny Blue zwanger. Haha, wie is de vader dan? Dus dat dacht ik. Want ja, 1000 man mensen. Ja, dat is dan toch. Dat je denkt: nou, wie heeft er dan uiteindelijk raakgeschoten? Maar ze heeft iets opvallends gedaan. Want Bunny Blue heeft de naam van haar baby bekendgemaakt. En de controversiële influencer liet mensen eerder bieden op de naam van haar kind. En zegt dat het winnende bod maar liefst 1,2 miljoen pond bedroeg. En volgens Blue gaat haar baby vanaf nu door het leven als Bad Bolt. Naar een bedrijf dat volgens haar het winnende bedrag bood. Ja, ze zegt dat ze de naam officieel wil laten registreren. En de veiling zorgt online opnieuw voor veel reacties. Ja, kijk, weet je, die vrouw is alleen maar controversieel bezig. Hè? Ze heeft ook een soort van Bunny's Bang Bus. En dan rijdt ze door de UK. En dan, ja, dan zit ze zelf in dat autootje. En al die kinderen en al die gasties van 18, 19. Kids, denk ik niet, onder 18. Maar al die gasties van 18, 19, die vinden dat dan mooi. Die maken dan even een Snapchatje of een Instagrammetje. Of die stappen wellicht in, geen idee. Dus ze is altijd zo controversieel bezig. Maar gewoon de naam van je kind... laten bieden dat mensen dat zelf mogen beslissen. Ja, ik vind het echt bijzonder. Weet je, straks is er gewoon een mongol die het gewoon grappig vindt. En die heeft gewoon 1,4 miljoen ergens liggende laadje in een oude sok. En dan denk ik bij mezelf, ja, ik geef toch een hele rare naam? Ja, ik vind het toch merkwaardig. Welke naam had jij de kind van Bunny Blue graag willen...

0: Dani met Folded hoor je hier. De app van Galaxy gaat echt los, moet ik zeggen. Ik krijg een app binnen van Nino, die zegt... Sorry Daan, maar voor 1,4 miljoen euro mogen ze mijn kind ook een naam gaan geven. Met dat geld, ja, met dat geld geef je dat kind vervolgens wel een bizar goed leven. Later leg ik het wel uit. En Jasmin die zegt van nee, absoluut niet. Je kind moet straks zelf met de naam Bedbolt naar school. Ja, jij krijgt die 1,4 miljoen euro, maar je kind krijgt die grappen. Nou, dat vind ik wel echt een belangrijk verschil. En Joey die appt, as we speak, van... Ja, iedereen doet nu alsof ze het nooit zouden doen, maar leg 1,4 miljoen euro op tafel. En ik wil de antwoorden nog wel eens graag horen. Ja, ik heb... er zitten wat leuk... Showbangers is al in de studio. Eens even kijken.
1: Yes, sir.
0: Hey, als je dit hoort, Bunny Blue heeft de naam van een kind op een veilingsite gezet. En de mensen mochten bieden. 1,2 miljoen pond is er geboden door Bedbolt. Aha. Die zegt, ja, dan moet het Bedbolt heten. Wat vind jij daar nou van?
1: Dus nog één keer, voor mijn goede verstand.
0: Ja. Oh, moet ik er nog één keer uitleggen?
1: Ja, okay. Ja, graag.
0: Bunny Blue, je kent hem wel, hè? De online content creator.
1: Oké, ook noemen, ja.
0: Die heeft gezegd van, joh, hey, ik ben zwanger. Ja. En mijn kind moet een naam krijgen.
1: Ja.
0: Dus ik ga een veilingsite openen. En degene die dat wint, die naam krijgt mijn kind. Dus stel je voor, Unox had meegeboden. Had dat kind dus Unox geheten.
1: Oké, okay, shout naar Bunny Blue. Dat voorop. Maar ja... In die situatie zal iedereen, is het toch niet gek om het op die manier te doen. Maar ik zelf, als ik het op mezelf zou betrekken, nee, dat is niet de manier.
0: Wat vind jij echt een kutnaam voor kids? Mag alles zijn, hè?
1: Daniel.
0: Oké. Nee. Oh, ik zie je. Hey, we hebben hier nog iemand in de studio. Kom jij maar eens even naar de microfoon. Ja.
1: Hij wil niet, hij wil niet.
0: Nee, dat snap ik. Hij is man. Nee,
1: het was echt een grapje. Daniel is een topnaam. Nee, maar het is omdat je me overvalt. Ik weet, ik heb even geen...
0: Stel je voor Karin bijvoorbeeld.
1: Nog één keer?
0: Karin.
1: Ja, dat is geen goede naam.
0: Nee, ja, ik loof Karin trouwens. Ik moest er naar de kapper, die heet Karin. Stel je voor iemand die zegt van... joh, ik geef jou een ton en je volgende kind, die heet Karin.
1: Ton is te weinig.
0: Ja?
1: Ja. Karin, tweede naam trouwens, toch?
0: Nee, wel volledige eerste naam.
1: Nee, een ton is veel te weinig. Ik doe het ook niet voor het geld, denk ik. Ik denk, ik maak die ton wel. Dat we het zo praten.
0: Luister, als iemand daar over de brug komt en zegt 3 miljoen... en jouw kind, die heet vanaf nu Karin...
1: Ja.
0: Dan? Ja. Nog steeds?
1: Dan ben ik wel 3 miljoen rijker.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nee, maar dus dat ook nog steeds niet?
1: Nee, ik denk 3 miljoen... ik wil wat langer over nadenken, Daniel. Vind je dat goed?
0: Helemaal goed. Ik vind het goed. Misschien zometeen in jouw eigen show
1: kunnen we het erover hebben.
0: Nog meer opmerkelijk nieuws over namelijk kinderen en namen. Moet je eens even luisteren wat ik hier heb.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken. Even erbij pakken. Zal het spannend.
2: Het later aanpassen van de achternaam van je kind naar een dubbele achternaam kan niet meer. De rechter heeft er nu een keiharde streep doorgezet. Twee ouders dachten dit nog even te regelen bij de gemeente, maar ze waren te laat. De rechter zegt wie er na de geboorte te laat bij is, heeft pech.
0: Ja. Ja. Is toch heftig ook, hè? Kan je niks meer aanpassen?
1: Nee.
0: Alles is bij de geboorte al bepaald. Het is niet anders.
1: En erkennen dan? Hoe zit dat dan?
0: Ja, nou ja, de vader erkent nog steeds, hè?
1: Ja, maar ik bedoel van, wanneer moet je dat dan doen? Ben je na een week te laat? Of
0: nee, maar je mag gewoon geen tweede achternaam er weer bijvoegen. Dus de achternaam van de vrouw. Dat mag dus niet meer. Nou, bijzonder allemaal.
1: Ik heb een hele nare opmerking die ik wilde maken, maar ik ga hem toch voor mezelf houden.
0: Hou hem voor jezelf. Yeah. With you, here on Galaxy.

0: Myra Starmer Tornado hier bij Nieuwsradio. Ja, bijzonder nieuws over Donna West, want ze krijgt haar eigen straat in Chicago als eerbetoon aan de moeder van Ye. En de rapper was er dinsdag zelf bij tijdens de officiële ceremonie in de Amerikaanse stad. Hij passeerde trots met het nieuwe straalaanbord dat de naam van zijn overleden moeder draagt, namelijk Donna West. En Donna West betekende alles voor de rapper. Ja, en met dit bijzondere gebaar wordt ze nu voor altijd herinnerd in de stad waar voor hem begon. En Chicago dus, een heel mooi en persoonlijk moment voor Ye bij dit officiële eerbetoon aan zijn moeder. Ja, en jij hebt het gezien.
1: Ik heb het gezien inderdaad.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Ja, ik vind het eerbetoon natuurlijk supermooi. Want ik denk als je Kanye kent. Ja. Zijn moeder is een heel belangrijk persoon in zijn leven.
0: Ja.
1: Het is wel een grappig moment daar. Want Kanye, ik weet niet met wie hij staat. Misschien met de burgemeester of in ieder geval iemand die heel belangrijk is, staat er in een pak naast hem. Ja. En ze houden samen het touwtje vast om bekend te maken wie... Of om die straatnaam te revealen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kan je een soort van beweging maken naar die soort van burgemeester. Van hé, laat het eens even los. Dit is mijn moment.
0: Ja, het is ook zijn moeder, ja. Ja, ja. Nee, ja, bijzonder moment, maar ook voor hem natuurlijk.
1: Het is typisch Kanye.
0: Ja. Ja, het is echt wel het gedrag. En ik zat ook eventjes te kijken op socials. Mm-hmm. Hij vertelde ook waarom hij zo van zijn moeder hield. Moet je eens even horen wat hij zei.
2: My mom saved my life. My dad wanted to abort me. My mom saved my life. There would have been no Kanye West. Because my dad was too busy.
0: Ach, hij moet ook helemaal huilen. Hij wordt helemaal emotioneel. Ach. Hij moet ook helemaal huilen op stage.
1: Ja.
0: Ach. En dat komt natuurlijk ook best wel pittig aan ook, hè, voor zo'n jongen. Hè?
1: Zeker.
0: Weet je, als je hoort dat je vader je dan toch eigenlijk... wel weg laten halen.
1: Wow. Ik heb deze beelden nooit gezien. Oh. Ik heb het ook nooit gehoord. Dus de eerste keer dat ik het hoor.
0: Hij is echt emotioneel.
3: Mm.
0: Ach.
1: Jeetje.
0: Oh, joh. Nou ja, iedereen is wel...

0: Maar jij zegt dus dat dit typisch is waar hij doorheen gaat.
1: Ja, en ik denk ook nu door de jaren heen is mijn beeld... Hey, laten we het niet onder stoelen of banken schrijven. Kanye heeft echt een geweldige catalogus. Hij heeft echt heel veel impact gemaakt als producer, maar ook als artiest, als rapper.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat er iets mis is en dat die... En dat daar... En dat hij hulp nodig heeft in die zin.
0: Ja.
1: Ik denk... En ik hoop dat hij dat krijgt.
0: Vind je dat hij beschermd had moeten worden hiervoor? Als je dit nu zo hoort? Hij zit op stage, hè? Hij zit op het podium en hij schreeuwt eigenlijk dat... Yep. Ja, zijn moeder is natuurlijk alles voor hem, maar zijn vader had hem eigenlijk weg willen halen.
1: Ik denk zeker dat hij moet worden beschermd. En dat is ook eigenlijk wat ik bedoel met de hulp. Ik denk dat er mensen moeten zijn om hem heen die zeggen van... Hey, kom jij eens even mee. We gaan dit even uitzoeken.
0: Ja.
1: We gaan even kletsen, we gaan even naar therapie of naar iets dergelijks.
0: Ja.
1: Even uitzoeken wat
0: even,
1: dat
0: even uit die, even eruit, zeg maar.
1: Ja,
0: maar goed, het mooie is dus wel, hè, hij heeft veel liefde voor zijn moeder.
1: 100.000%.
0: En dat zie je ook. Hè, en ze heeft dan de West heeft nu ook de eigen straat in Chicago.
1: Ja, man.
0: Mooi.
1: Heel
0: en,
1: mooi.
0: Nou goed.
1: Rest in peace, Daan dan.
0: Ja, ja, het is echt vervelend voor hem ook als hij zegt van joh... Zijn moeder is alles voor, maar hij heeft wel een lied gemaakt met de naam Vader. Vader. En samen met Travis Scott. Die hoor je hier op Galaxy. Bye.

0: Eens even kijken, Joost, wat zit er in de hitnieuwsflash van zometeen?
1: Hallo? Hallo, ja, daar ben ik hoor. Live vanuit de studio hier, de hitnieuwsflash studio. We hebben nieuws over Travis Scott, GTA 6 en Drake.
2: Lekker.

0: DTMF hier op Galaxy. Ja, en dan altijd het spannende gedeelte, hè? Want namelijk Joost Griffioen, kom er maar in met de hitnieuwsflash van u.
1: Ja, daar ben ik weer met een kerstverse hitnieuwsflash. Binnen een minuut ben je op de hoogte. Travis Scott en de maker van Daft Punk maken nummers voor de nieuwe GTA 6. Rockstar Games heeft de allereerste tracks al uitgebracht. En de CD is misschien een leuk kerstcadeautje. $20. Nederlandse hiphop-legende Winnen brengt oude en nieuwe legendes bij elkaar in Bird. Dat is een club in Rotterdam. Ze bestaan 15 jaar en op 30 september is er een speciale avond met bekende rappers uit de geschiedenis van Bird. En Drake heeft nog steeds beef met Kendrick Lamar, maar ook met zijn eigen platenlabel, want hij sleept ze voor de rechter en ze staan 4 december tegenover elkaar in de rechtbank. Drake wil namelijk geld zien van zijn label, want ze hebben de diss track Not Like Us gepromoot. Dat was weer een nieuwe hitnieuwsflash. Terug naar Daniel.
0: Goh, het is toch eigenlijk echt ongekend, hè? Gaat hij gewoon zijn eigen label aanvallen?
2: Ja, juicy, hè?
0: Toch niet normaal, hè? Maar vind je dat hij gelijk heeft of niet?
2: Ik denk dat hij weet wat er achter de schermen gebeurt als het gaat over promoten van muziek. En ik denk dat het bij hem ook is gebruikt. En omdat het tegen hem is gebruikt, nu denkt hij van... Hey, ik weet wat jullie aan het doen zijn.
0: Ja.
2: Door jullie zakt mijn waarde naar beneden.
0: Ja. Maar het was wel echt een erge beef, hè, tussen die twee, hè?
2: Ja, ik denk dat het 10 jaar in de making was.
0: 10 jaar, oei, en dat kwam er toen uit. Goed, heftig, we zijn benieuwd naar 4 december. Je hoort hem nu, Drake met Passion Fruit, hier op Galaxy.
3: Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on, I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute, fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.

trying to think of the right thing to say.

0: Ja, je hoorde Drake met Passion Fruit. Hier bij Nieuwsradio Galaxy. Ach, ja, dat is het weer. Nieuwsradio, ja, het was even gezellig zo, hè?
1: Zeker weten.
0: Tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je. Maar hey, ik ga weg, maar het station gaat niet uit. Want... Showbanger zometeen.
1: Ja, zeker weten. We hebben straks al Be In Here. Blijf alsjeblieft gewoon...
0: Yeah.
1: Don't touch that dial.
2: En ik zou het ook leuk vinden als mensen ons gaan bellen.
0: Ja,
2: ik kijk
0: dat is
2: er echt naar uit.
0: Ja, 085-029-2222. Ja. Dat is hetzelfde appnummer ook. Dus ja. Mensen kunnen ook even een appje sturen.
1: Precies.
0: Maar ja, kijk, als mensen bellen om te vertellen om dag is, is niet interessant. Dan moet je natuurlijk wel... Wat is de vraag waar ze nu overal kunnen knarsen?
2: Ja, waarom ze boos zijn. Of mensen boos zijn deze
1: Why
2: week.
1: Why you mad?
2: Why you mad?
0: En waarover moeten ze boos zijn dan?
2: Of voor alles.
1: Van alles.
2: Ja. Maar wel met
1: want
2: vuur.
1: Jij bent nooit boos, hè?
0: Nou. Ik kreeg dus vorige... Ik heb hem vanavond op de mat gekregen. Maar ik heb dus vorige week heb ik een boete gekregen.
2: Ja.
0: Nou, onterecht. Onterecht.
2: Wat dan?
0: Ja, altijd is alles onterecht. Maar ik zweer het. Luister, ja. Dus ik fietste bij mijn werk vandaan.
2: Op de fiets ook.
0: Op
2: zo
0: de
2: lullig.
0: Fiets. En er zijn 2 stoplichten. Dicht bij elkaar. Er zitten 15 meter tussen. Nou, bij de eerste stoplicht had ik groen. Maar ik werd gewoon bijna voor mijn sokken gereden. Echt, het scheelde echt, nou ja, een metertje. Door een Fransman. Die sloeg af naar rechts. En ik wou rechtdoor. En het was echt... Nou, ik ben blij dat ik nog mijn schoenen aan heb. Want ik was bijna aan mijn schoenen gevlogen. Ja, dus ik was helemaal verdwaald en ik fiets 5 meter door. En er komt dus nog een volgende stoplicht. Maar terwijl ik naar de stoplicht fiets, stapt daar die gozer die voor de stoplicht wacht op zijn fiets. En die wil wegfietsen. Dus ik denk, nou, die is wel groen. Lijkt er dus rood te zijn.
2: En toen?
0: Ja, aangehouden door vrouwelijke agenten.
2: Nah.
0: En die zegt dan tegen mij van, joh, hey, waarom reed je door rood? Dus ik zeg, nou ja, goed, ik werd bijna net voor mijn sokken gereden. Mm-hmm. Ja, maar we hebben in de auto al besloten dat we hem al gaan schrijven.
2: Nou...
0: Waarom de fuck
2: geen
0: vraag je dan... Waarom je dan door rood
2: reed?
0: Waar heeft het hele gesprek voor zin?
1: Je hebt echt gelijk. En ik wil echt ook reageren, maar ook weer niet. Ik heb 1 vraag.
0: Ja.
1: Hoe hoog was hij?
0: 128 euro.
2: Jezus.
0: Nee, 129 euro.
2: Jezus.
0: 120 euro, maar ook nog 9 euro administratiekosten.
2: Oh.
0: Terwijl alles gaat via de computer tegenwoordig. Hè? Het is niet dat iemand nog met een pen en papier jouw boete zit uit te schrijven. Dus
2: ja,
0: waar gaat die 9 euro naartoe?
2: Ja. Oh,
0: dat zou ik wel eens willen weten.
2: Hele goede vraag.
1: Ja, ik wil weten waar die 128 naartoe gaat.
2: Nou, niet naar ons in ieder geval.
1: Precies.
2: <Nee.
1: laughs>
0: Goed, en waar gaan we het zo meteen over hebben in de show?
1: Over van alles, maar ik denk dat ze vooral moeten blijven luisteren. We hebben ook een hele speciale gast, een vrouwelijke
2: heel speciaal,
1: gast.
2: Heel speciaal, ja.
0: Oh?
1: Blijf vooral tuned in. Blijf, don't touch that dial. Blijf gewoon luisteren.
0: Spannend dus.
1: Eigenlijk moet je gewoon 24/7 luisteren.
0: What else? Download de app in de App Store. En check daar Galaxy altijd. En volg ons ook op Instagram, galaxy.radio.
1: Mm-hmm.
0: Daar komen alle shorts ook op, net zoals die van jullie show.
1: Ja, ja, tof.
0: Mij check je volgende week dinsdag weer. En ik heb hier Redder Unique. Sluit lekker mee af. En zo meteen winner. Hier, op Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
5: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar.
8: Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Tina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu, in de bioscoop.
10: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: We are
11: hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
6: Let's go. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. This is We In Here.
14: Welcome, welcome, welcome, welcome bij We In Here. Mijn naam is nog steeds 4Show, Bangers. Ik ben hier met Angie Hill,
15: yes.
14: Orie Kaz.
16: Yes, sir.
14: En we hebben weer, het is donderdag 9 uur, je weet hoe we het doen. Een nieuwe week, een nieuwe show, We In Here. Deze week een nieuwe Why You Mad, een damn homie, een hell of a week. En in de 2e uur hebben we een speciale gast.
15: Heel speciaal. Ja.
14: So, let's get it in.

0: in whatever hell this week was. Or was it not?
1: Static. Welcome back, Angie Hill, Aurier Cast, for show bangers. We in here. Hoe was jullie week, jongens?
2: Mijn week was echt fantastisch. Ik weet niet, ik heb het niet verteld, maar ik ging net naar mijn ouders. En toen zag ik iemand bij mij thuis zitten. En ik denk, wie is deze meid? En ze draait zich om. Was het mijn zusje Maggie?
1: Die is
2: als, ja, als surprise is zij dus hier. Voor mijn verjaardagsfeestje die ik zaterdag ga geven. Aurier, sorry. Bij deze ben je uitgenodigd.
3: Zaterdag.
2: Ja, aanstaande zaterdag.
3: Oh shit.
2: Dus ik ben eigenlijk heel erg blij.
1: Shout out naar Maggie, man.
2: Ja.
1: Nice, ik hoop dat ze een Rock Nation pet van me heeft meegenomen. En hoe was jouw week?
3: Mijn week? Eigenlijk mijn dag. Vandaag, jongen, na 2,5 jaar heb ik eindelijk het laatste bericht gekregen van mijn advocaat. Dat mijn custody battle, je weet toch, omtrent mijn zoon gewoon klaar is.
2: Wat fijn.
3: 50-50 gewonnen. En ja man, I'm done with it.
2: Ja, ja, het beste voor je zoontje.
3: Ik zeg het je man, je weet
1: inderdaad broer, ik weet het ook. En je hebt het ook echt voor maanden soort van uitgestraald. En gefeliciteerd.
3: Thank you. Jee, toch, het is een last van mijn schouders, man. For real.
1: Ja, man, mooi.
3: Hoe was jouw week?
1: Mijn week, ik zeg het jullie echt eerlijk, mijn korte termijn geheugen is soms echt...
2: Jij bent naar een theatershow geweest. Wij zijn naar een theatershow geweest.
1: Oh ja.
3: Welke?
1: Van mijn schoonmoeder.
2: Ja.
3: Oh, nice. Ja. Oh, ik zag het voorbij komen. Ja.
1: Tell us for it. Heeft een nieuwe theatershow. Ze heeft zeg maar altijd een soort van in theater gestaan.
3: Mm-hmm.
1: En eigenlijk heel veel musicals gedaan. En hoofdrollen, kleine rollen, van alles gespeeld. Maar nu staat ze eigenlijk voor het eerst met haar eerste solo theatertour in de theaters.
3: Nice,
2: het was
3: man.
2: Echt. Het was echt. Ik heb nog geen minuut verveeld. Het was echt heel
1: impactvol.
2: Leuk. Ja, heel leuk.
1: Talentvolle vrouw. En ik wil er ook niet te veel over verklappen. Ik vind gewoon dat mensen moeten gaan checken waar ze staat en daar naartoe moeten.
2: Yes,
3: ja man, nice. Go support that.
1: Ik denk dat dat een goede hell of a week is. We hebben dit best wel gekickt. Moet het over Ed Sheeran hebben?
3: Bro, ik zeg je eerlijk.
2: We kunnen het wel even kort over hebben. Ja. Hij heeft een mistake gemaakt, zegt hij dan. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar als je een mistake hebt gemaakt, dan kan je die terugdraaien. Kan je ook zeggen, Macklemore, kom weer terug. Maar ik denk gewoon dat hij gewoon zijn kleuren heeft bekend. En daarom moet hij op het podium. Dat is wat ik denk.
1: Ja.
3: Hij heeft zichzelf gewoon echt laten kennen, man.
2: Ja.
3: En dan vervolgens in Philadelphia op podium staan en willen huilen like a little bitch. Nee, man.
1: Het is zonde. Zonde, Ed.
3: Ja.
1: We dachten dat je naar de barbecue mocht, man.
3: Ja, man. Nou, man. You're excluded now.
1: Andere dingen die zijn gebeurd deze week, waar ik snel doorheen wil gaan, is dat rapper Rijk heeft getekend bij Atlantic Records. Hij heeft het heel lang gedaan, zeg maar, zelf. Zelf geïnvesteerd, hele toffe reels gemaakt en echt impact gemaakt. Ik sta ook op die intro van die eerste mix. Maar hij heeft dus getekend, wat ik dus een grote stap vind. Ik ben echt benieuwd wat daar gaat gebeuren. Femke Louise komt terug na 10 jaar. En staat in de AFAS.
2: Ja, ik denk dat het voor haar fans heel erg leuk is om haar weer te zien.
3: Ja, ik zeg, ik heb een vraag daarover. Hè.
1: Okay.
3: Je weet toch? Want heeft ze echt zoveel muziek gedropt? Want I don't know, je weet toch? Don't shoot me. Maar
2: nee.
3: Heeft ze echt zoveel pokus gemaakt?
1: Dat
3: ze
1: gewoon een classic album.
2: Ze heeft wel hitjes gemaakt. En ik denk dat meiden van 10 jaar geleden, misschien 15 waren of zo. En nu is het wel heel erg leuk als je weer terug kan met je vriendinnen om naar Femke Louise te kijken.
3: Nee, dat was ook geen shade. Dat was voor mij gewoon meer persoonlijk I don't know. Maar jij zegt, het is een classic. I'ma check it out.
1: Het was een joke, bro.
3: Oh, wat sick.
1: Ze heeft veel merk gemaakt.
3: Ja,
2: maar ze heeft wel hitjes gemaakt. Het is heel leuk voor haar.
1: Nee, maar Louise heeft wel... ze heeft impact gemaakt.
3: Dat zeker.
1: Dus ik ben wel benieuwd. Ik zeg het je echt eerlijk en ik schaam me ook niet ervoor. Ik denk dat ik wel een kijkje ga nemen.
2: Leuk.
3: Why not?
1: Why not? Always support the artist, man. Always support the artist. Man. Why you mad, though?
3: Nee,
1: maar laat de muziek draaien.
3: Let's get it, man. Next one coming up. Kat Neuf met Dior.
1: Maar je moet even, hè? Dior.
2: Dit is leuk.
1: Let's go.

0: chocolade eten, geen pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Damn, homie. What the fuck happened to you, homie? Damn.
2: Damn. Damn, homie. Welcome back.
3: Homie.
2: Man, we in here. Hier op Galaxy Radio met Angel, Orie Cash, even show bangers.

0: is iets geks opgevallen. En die zaak is al gek.
1: Ja.
0: Maar Diddy, zijn advocaten, hebben aangegeven dat ze al voor 6 maanden niet betaald zijn.
1: Ja.
0: Dat ze al meer dan 6 maanden wachten op hun geld.
2: How? How?
0: Dat
2: How
0: is dus zeg maar een hele goede vraag. Want ja. zij komen dus naar buiten met dit nieuws. En wat vinden we daarvan?
1: Nou ja, kijk, voor mij mag Diddy sowieso blijven zitten. Maar ik denk wel dat je advocaten nodig hebt. Dus het is niet zo heel slim dat je ze dan niet betaalt. Lijkt mij. Tenzij je daar moet blijven zitten.
2: Ik ben het daarmee eens. Ik bedoel van
0: zitten, ik hou van Angie. Angie gaat altijd gelijk met gestrekt been erin. Hij is veroordeeld, hij moet 4 jaar zitten.
1: Oké. Okay.
0: Toch? Dus, maar mag, moet hij, als hij die 4 jaar heeft gedaan, is hij dan oké? Okay? Of moet hij dan nog steeds blijven zitten?
1: Dit is... Als het aan mij ligt, weet je, forever.
0: Denk erover na.
1: Ja,
2: kijk, uiteindelijk, wanneer iemand zijn straf heeft uitgezeten.
1: Moeilijk onderwerp dit.
0: Maar hij moet gewoon zijn advocaten betalen.
2: Dat sowieso.
0: Weet je, het gekke is, het is zo'n never-ending story. Er komt alleen maar slecht nieuws uit zijn kamp, zeg maar, nu al voor langere tijd. Dus zeg maar, al die beschuldigingen... Al de verhalen die zij vertelt. Natuurlijk de dingen die hij heeft gedaan. Ook de beelden die we hebben gezien
1: met Cassie. Vreselijke dingen die hij heeft gedaan.
0: Ik denk de documentaire nogmaals. Ik denk dat er altijd gezeik is aan die kant sinds hij achter tralies zit. En nu ook nog eens dit erbij. Dus damn homie.
1: Hij mag daar blijven,
0: deze week
1: homie.
0: Gaat naar Diddy. Ik wil wel dat jij heel graag het telefoonnummer opnoemt. Zodat we kunnen vragen wat de mensen ervan vinden.
1: Bel ons op het nummer 085-029-2222. 085-029-2222. Bel ons, dan ren ik naar de telefoon, neem ik hem op. En het wordt helemaal gezellig. Bel ons.
0: En als je toch al belt of appt of wat je ook doet, of ook al stuur je een postduif, denk ook al over na voor de mensen die misschien boos zijn.
2: Why you mad?
1: Why you mad?
0: Misschien kunnen we dat horen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, hey, let's get in.
2: Next up, Dave and Thames met Raindance. Stay tuned in. Let's go.

Want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden.

0: That's right. Welcome back.
1: Yeah.
0: We in here. Angie Hill, Aurier Cash for Show Bangers. Elke donderdag hier op Galaxy Radio. We in here.
2: Ja, met ons.
0: En natuurlijk ook bellers.
2: Ja.
0: We zijn aangekomen bij Why You Mad.
1: En dit keer hebben we een beller. Ik ben zo benieuwd.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Kunnen we de
1: lijn open?
0: In de show gooien.
1: Hoor jij ons?
3: Hallo, ik hoor jullie. Hallo.
0: Yeah.
2: Hallo.
0: Ja, spreken wij.
3: Sorry, wat zeg je?
0: Shit, Zester klinkt niet erg boos.
1: Nee, met wie spreken wij?
3: En jullie hypen me op, maar ik wil spreken met Kimberly.
0: Hallo Kimberly.
1: Kimberly, welkom.
3: Dank je, dank je.
0: Je bent officieel de eerste beller in onze radioshow die live is.
3: Oh,
0: die
3: met ons
0: kletst tijdens de show.
1: Ja.
2: Zeker.
3: Ik ben boos, maar wel heel leuk dit.
0: Oké, twee seconden. Nog twee seconden. Okay. Ook een shout-out naar die gasten die hebben gebeld in de pauze net.
2: Ja man, sowieso man.
0: Dat ze vanuit de gevangenis belden.
2: Ja man, Tony uit Almelo. Je weet toch, vanuit binnen. En ook nog een big shout-out naar de PI in Lelystad. You already know.
0: Ja man, tune in. Oké. Okay.
1: Kimberly, vertel ons.
0: Naar Kimberly. Waarom ben jij boos? Why are you mad?
3: Ik ben pissed off. Waarom? Luister, mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de lerares op school. Want mijn issue is dat ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden. Dus je moet nagaan, je moet helpen met ondersteuning, met dingen en lessen en weet ik veel wat. Vind ik niet eens zo erg. Maar als je dan verwacht dat ik elke week op school ben voor de een of andere afsluiting, dan moeten we kijken naar de tekeningen die ze hebben gemaakt op school. Dan moeten we kijken naar de Sinterklaascommissie. Dan is er een oudercommissie. Dan is er een meeting, want we moeten met z'n allen gaan spelletjes gaan spelen om elkaar te leren kennen op school. Dan is er een soort van diner. Ik ben het zat. Ik ben het helemaal zat. En ik wil gewoon vrij zijn om te klagen, want ik vind dat het belachelijk is dat wij als ouder in 2026 zoveel tijd moeten besteden terwijl we letterlijk onder de brug moeten liggen voor een beetje geld in deze economie. Ik kan er niet meer tegen.
0: Gaat het?
3: Ik ben fit.
0: Gaat het? You okay? Are you okay?
3: Ik ben okay.
0: Ik vind dat je rap. You be talking the truth. It's a whole lot. Het is kapot veel. Als jij het voor het kiezen had, wat zou er dan wel gebeuren? Of wat moest er wel gebeuren?
3: Als ik voor het kiezen had, 1, zat ik in een villa. Ten tweede, homeschool. Niet door mij hoor, maar wel gewoon iemand die ik ken. Daarnaast wil ik ook gewoon, ik wil gewoon iets meer support zonder dat ik die support zelf hoef te geven. Ik wil gewoon geld zonder dat ik te veel moet doen. Snap je?
0: Oké, ik hoor
3: je. Ik moet nu gewoon riden. Niemand heeft tijd voor dat.
1: Ja.
0: Ik heb wel een vraag voor jou, want je noemt al deze dingen op, maar het klinkt ook een beetje alsof je wel al deze dingen aan het doen bent.
3: Luister, ik heb zoveel petten op, het is gewoon niet normaal. Weet je?
0: Maar ben je het wel ook echt aan het doen?
3: Wat?
0: Ga je naar al die commissies, ga je naar al die afspraken, doe je al die dingen?

0: Ik ga wel echt, ben wel echt vaak op school. De eerste twee weken al van groep 3 moesten we oudergesprek. We hebben nu weer deze week alweer een afsluiting op school. Elke maand moest je weer teruggaan. Soms hebben ze het twee keer per maand. Dan hebben ze weer een kinderuitje. Maar ze zeggen die dingen ook last minute.
1: Last minute,
0: opeens
1: ja.
0: Een week van tevoren hoor je opeens... Oh ja, we gaan even naar Beide Slot.
2: Ja.
0: Hallo, ik vind het ook hartstikke leuk om mijn kind te supporten. Want dan ziet ze weer al 80.000 ouders die wel kunnen. En dan zie ik weer, want ik kan niet, want het was te laat.
2: Ja,
0: ja is ook niet leuk. Nee, weet je, dan geef ik haar het van trauma.
2: Ja, nee, dat wil je ook niet. Maar wat ik heel erg hoor, Kimberly, is dat je een zeer betrokken moeder bent. Die het beste wil voor haar kind. Maar ook gewoon, het moet niet verplicht van je worden. Heb je het idee dat het verplicht wordt voor je? Dat wordt verwacht.
0: Indirect wel.
2: Ja,
0: indirect. Ze verplichten je niet, maar er is zoveel aan de hand. En als die wel kan, en jij bent er steeds niet, want je hebt andere dingen te doen.
2: Ja.
0: Je hebt meerdere kinderen, of je werk, of weet ik van wat. Dan ben jij wel ineens die afwezige ouder. Vind ik oneerlijk.
2: Ja, nee, dat
3: nee, maar Sean en Kimberly, laat
2: wel
3: een applausje voor Kimberly.
2: Want ze is een... Dankjewel, Kimberly. Dank je wel voor het delen van je kwetsbaarheid hier bij ons op de radio.
3: Precies, ik hoop ook dat we een klein beetje van die boosheid hebben kunnen weghalen door je gal te spuwen hier.
2: Ja, en you're doing amazing, dat weet ik gewoon. Je klinkt betrokken, je komt opdagen voor je kind, maar af en toe heb je ook gewoon een spa-dag nodig. Dus ik weet niet wie dat gaat regelen voor jou, maar ik gun jou die spa-dag.
3: Oh, ik weet wel iemand die het gaat regelen voor jou.
0: Ja. Mijn verloofde waarschijnlijk.
2: Oh ja, je verloofde.
3: Kijk.
2: Geweldig.
0: Dankjewel.
2: Okay. Hey, dankjewel.
3: Dankjewel voor het bellen, man. En stay tuned.
0: Ja, jullie bedankt.
2: Ja, je luistert naar Galaxy Radio elke donderdag van 9 tot 11. We in here. Let's go. Ik ben

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds.

0: trick one. Even a trick one.
1: We bringing them old school joints back.
2: Can I get a yes?
1: Playing you the songs you might have forgotten. But we in here already know how to break it down for you. On Galaxy Radio.
3: Yes, sir. And you're still tuned in with We In Here for Showbangers, Angie Hill. And you already know your boy, Aurier Cass. And we got some amazing classics tonight.
4: Ik ben heel benieuwd wat je voor ons hebt.
3: Hey, dus ik was afgelopen weekend was ik op Leidseplein. Maar Big Homie DJ Game Over moest draaien in de Souls. Was Notorious with Magic City.
5: En
3: Magic City, Magic City bracht echt die Magic City vibes. En Game was turning up. En hij speelde een pokoe van Missy Elliott, She's a Bitch.
4: Woo!
3: En dat bracht me gewoon even terug naar die tijd, man.
4: Love
3: waarvan
4: it.
3: Ik dacht van, hey, dat was Timbaland op zijn enge shit.
5: Precies.
3: Like, for real.
4: Maar Missy dus, ook?
3: Ja, sowieso. So. Missy is sowieso voor mij, like, vrouwelijke rappers vind ik haar van de een van de hardste, man. Like, for real.
4: Ja.
5: Ik hoorde je net Magic City zeggen.
3: Ja.
5: Weet toch, ik weet niet wie allemaal hier binnen is, maar... Is er iemand naar Magic City geweest?
3: Ik sowieso, ja man.
5: Oh, ik ook.
3: Mijn eerste was KOD though in Miami. Dat was andere koek, man.
5: Ja?
3: Dat was Memorial Day weekend. Iedereen was daar, man. Khaled, Diddy. Het was nog vrij.
5: Ik had nog als het personeel maar binnen is.
3: Ja. Nee, maar dat is wat ik zei, man. Ik heb Missy Elliott met She's a Bitch. En ik ga in diezelfde vibe blijven. Want daarna heb ik ook nog Nas with Genuine with You Owe Me. Another nice. Timbaland Classics. Production. So you already know how we do it, man.
5: We enter
3: every Thursday, 9 tot 11. Let's go.

0: on Rie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio.
1: Yes, sir.
2: Timbo the King. En nog een Timbo.
1: Ja, zeker. Express.
2: Welkom back bij We In Here. Met Orie, Cass, Angel. En mijn naam is nog steeds voor Show Bangers. Ja, Orie, dankjewel voor de classics, man.
1: Hey, ik zeg het je, man. Deze pokus, dingen vroeg het net. Behind the curtains van welk jaar was het? Het was 1999, man.
2: Jeez. So,
1: maar was wel een era dat, hoor. Yeah. Jeet toch, die music toen... Different.
2: Ja, zeker weten, different. Zeker, ja, maar dat is ook het jaar dat we allemaal dachten dat we 2000 niet zouden redden.
1: Die Y2K gebeuren.
2: Mm-hmm, ja, dat we het niet zouden redden in 2000.
1: Alle computers crash en zulke dingen.
2: Nou, de wereld zou ontploffen.
1: Ja.
2: Wat hebben we straks? We hebben straks een tweede uur, hè? En dan hebben we een speciale gast die al is gearriveerd. Het is een jonge dame, een superster.
3: Een diva.
2: Ze komt uit Amsterdam-West. Let it be known. Die Lisa in the building.
3: Wow. Ja, ja.
2: Dus laten we straks... Ik heb een aantal dingen die ik met haar wil bespreken. En ook een aantal dingen die zij waarschijnlijk heeft te vertellen. Dus laten we kijken wat ze brengt.
1: Genoeg reden om ingetuned te blijven.
2: Of niet, Angie?
3: Ja, je luistert naar Galaxy Radio. Elke donderdag van 9 tot 11. We in here.
1: You know it.

0: still smile.
1: I love myself the way

0: to the mission.
1: Or online at galaxy.radio.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
0: The city clocked in. Yeah.
6: In your car on the app.
1: The city clocked in.
6: Keep it loud.
2: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: This is for the night workers, the wide awakes, the stay up late. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip-hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio.
1: There's no excuse to go to bed early anymore.
2: We are
8: Turn up
2: Galaxy Radio.
8: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
9: This what we sound like, baby.
2: Let's go.
10: Let's go.
11: Hey, what's up? It's your girl, Bo Riley.
12: Hey, this is Travis Scott.
13: This is Beyonce.
14: It's Future.
15: This is SZA.
1: All the biggest stars.
2: A day in the street.
16: We on fire.
2: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.
17: For show bangers, Orie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio.

0: This is Galaxy.
1: That's right. Welcome back by We In Here. Mijn naam is nog steeds voor Showbangers. Aria Cass in the building. Angie Hill in the building. Maar naast Angie Hill zit de andere dame die een superster is, die ik net al aankondigde. Die Liza's in the building.
2: Hoortjes, klak het.
1: Ja. Weet je toch? Kleine meisjes worden groot, doen de melk en nu uiteindelijk Paradiso.
2: Period.
1: Snap je? En die
2: Period.
1: Dingen daar.
2: Period.
1: Laten we gaan naar de Angie's
3: Okay.
4: Everybody's got an opinion, but Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating, no following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
2: Ja, mijn unpopular opinion is vandaag een beetje tegenstrijdig. Want als ik hier in de studio ben, doe ik hier aan mee en creëer ik zelf situaties waarbij ik het kan zeggen en kan gebruiken. Maar eigenlijk, deep down, vind ik de pause culture belachelijk.
1: Oké.
5: Ik ben het met haar eens.
1: Ja?
5: Ja man, want als jij pas moet zeggen, dat laat alleen maar zien waar jouw mind is.
1: Ja, is dat waar je... Waar
5: dat, is, dat is hoe ik het zie, maar ja,
1: dat is hoe jij het ziet.
5: Dat is hoe ik het zie,
2: maar... Hoe zie jij het?
1: Nee, maar wacht, belachelijk, leg eens belachelijk uit, alsjeblieft.
2: Nou, omdat het gaat over zinnen die dan tweeledig kunnen worden geïnterpreteerd.
1: Uh-huh.
2: En het komt gewoon heel vaak voor dat het dan wordt gepast. En dat zeg ik, in de studio doe ik hier aan mee.
1: Alleen in de studio? Ook in real life ken ik je, Angie.
2: Nou, waar heb ik het voor het eerst gehoord?
1: Ja, maar Angie, ik ken je ook in real life. In real life
2: ken
1: ik het ook.
2: Ja, omdat ik inmiddels, dit is dus ook wat ik doe. Maar deep down, dat zeg ik, dat is een beetje tegenstrijdig. Ik vind het eigenlijk best wel belachelijk, maar zo belachelijk dat ik het ook wel ergens leuk vind. Wat
6: ben
2: vind jij ervan?
6: Nee, ik sluit me aan bij jou. Ik
1: hoor je. Ja, politiek sorry, correct,
6: ik
1: man.
6: Nee, ik sluit me aan bij Angie.
1: Pas jij?
6: Ja. Nee, ik pas eigenlijk niet. Maar omdat heel veel mensen het nu wel doen, ik voel ook een beetje de hype eromheen.
2: Ja.
6: Kan ik hem soms ook wel gebruiken, want ik denk van jouw mind is daar, snap je?
2: Ja, en het creëert ook heel veel...
6: Gezelligheid.
1: Ja, het is gezellig.
2: Ja, zeker gezellig.
6: Je gaat gelijk lachen ook, want je dacht...
1: Precies, maar het is
6: je
1: gewoon...
6: Je denkt niet zo.
1: Oké, hoe denk je dan naar... Hoe kijk je naar... Wat zei die guy van The Office altijd? That's what she said.
2: Ja... Hangt er vanaf.
1: That's what she said. Hey, het is groot. Oh, that's what she said.
2: Oh, ja.
1: Maar dat kan ook een pause zijn.
2: Ja, dat kan ook een pause zijn. Ja.
1: Nee, ik ben het niet met je eens.
2: Nee, ik weet dat jullie het met me eens bent.
5: Ik wel.
2: En daarom, bespreken we het ook. Want ik vind het, dat zeg ik ook. Ik vind het ook heel erg leuk. En ik creëer ook situaties, vooral hier. En we lachen erom. Het brengt wel sfeer.
1: Ik ben het niet met je eens, nogmaals. En het brengt sfeer. Als het allemaal zo positief is, dan is het
2: toch niet zo belachelijk. Dan gaan we het gewoon gebruiken.
1: Inderdaad. Shout naar Cameron.
2: En het is iets internationaals, hè? Want dat heb ik dus laatst gezien.
1: Oh, dat wist je niet.
5: Dit is sowieso langer dan 15 jaar of zo.
2: Ja, maar dat wist ik dus niet. Dus ik zie het bij internationale mensen. Denk van, oh, dit doen wij dus niet.
1: Ja, oké. Maar ik vind het wel grappig dat je het als een popular opinion naar boven brengt. We hebben deze week ook gezien dat er... dat er homo-haat is. Mocht ik het zo korter de bocht zeggen? Dus dat er onderzoek is geweest waarin is gebleken dat er dus heel veel mensen toch iets hebben tegen homo's.
5: Maar hier in Nederland toch?
1: Ja. En als we dan een bruggetje maken met deze joke, maar het is een joke die we maken en het is nogmaals in die zin nooit bedoeld om homo's op een bepaalde manier te voelen. Het is gewoon meer een joke. Letterlijk.
2: Het is een joke, ja.
1: Maar als we dan het bruggetje moeten maken met de homo-haat, dan is. Tillen we dit daarmee?
2: Hoe bedoel je?
1: Ik denk...
2: De pause wordt gewoon op dubbele zinnen ingezet, toch?
1: Precies.
2: Ja, bij de mensen die dat ook doen. Ik bedoel, niet iedereen past in mijn leven, wereld.
1: Ja? Ja.
2: Helemaal niet. Dus ik denk dat het wel kan als het de omgeving ook gewoon oké is. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Maar je moet niet zo zijn dat je iemand gaat beledigen. Dat is niet de bedoeling.
1: Niet. Dat is sowieso niet de bedoeling.
2: Het moet wel grappig blijven.
1: Precies. Zover ik weet is het volgens mij geboren in New York. Ik ben echt benieuwd. Maggie is er, dus ik wil vragen in hoeverre zij het gebruikt.
2: Ik ga
1: Maggie
2: vragen.
1: Ja. Hoeverre zij het gebruikt. Laten we... Hij heeft gewonnen.
5: Ik ben koude blij, want dat ding is toch. Ik ben alleen maar meegegaan in... Kijk, zie, ik ben alleen maar gegaan in die pause story vanwege deze man en Kella. Maar voor mij, dat is wat ik zeg, man. Het heeft altijd allemaal te maken gewoon met the way how you think, man.
1: Nee, je weet toch,
5: is waar jouw mind gaat, bro. Kijk, ik geef je een voorbeeld.
1: Je hoeft me geen voorbeeld te geven.
5: Jawel, ik ga je een goed voorbeeld geven, toch?
1: Hey, yo,
2: nu gaat hij komen.
5: Nee, we spraken over de zogenaamde homo-haat, right?
1: Yep.
5: Je weet toch, terwijl tegenwoordig zie je heel veel influencers die homo zijn, gaan wel poppin. Geef je een voorbeeld, Faisal bijvoorbeeld, he's rapping. Bro, I fucks with that shit. Nu ga
1: ik... Crazy.
5: Ja, zeg het. Oh, je was crazy. Zeggen pause.
1: Nee, je was zeggen pause. Je fuck met Faisal? Oké, okay, nice.
5: No, ik fuck with his attitude. Maar kijk, zie je, normaal gesproken zou je nu zeggen pause. Waarom zou je zeggen pause?
1: Nee, maar Shana Faisal, hij doet sowieso zijn ding.
5: Snap je wat ik bedoel? Dus het is maar waar jouw mind is.
1: Nee, broer. Het is een joke.
6: Ja, daarom.
1: It ain't that deep.
6: Maar er is goed over nadenken. Nee, is als je er goed over nadenkt.
2: Laten we onze luisteraars vragen.
1: Wat heeft die luisteraar? Oh, is dat politiek correct antwoord?
2: Nee,
1: ze sluit je bij aan bij jou.
2: Ja, gedeeltelijk. Ik
1: heb goed media getraind door die vader van dit.
5: Let's go. But, yeah, man, more music coming up. Let's get it.
2: Yes. Ooh.

0: Orie Cass keeping his ears to the streets.
1: We wildin' out the neighborhood.
0: So we can bring you the hottest tunes for your eardrums.
1: We the voice of the street.
2: Yes, sir. Still tuned in with We In Here. I'm still here with For Show Bangers, Angie Hill, Delisa. And you already know it's your boy Orie Cass. And we zijn aangekomen bij Ears to the Streets. We hebben nieuwe muziek binnen en buitenland. We're gonna start it off with that new one van Shanae. Top-notch artist. Heeft een nieuwe tune gedropt deze maand. Vergeef me als ik slide. Hey, you already know, man.
3: Shout out naar Shanae, man. Is meegaan naar Duitsland toen voor blauwdrukken. Eerste schrijverskamp.
2: Kijk daar. Mm. And we always support indie artists. So stay tuned. This is Vergeef me als ik slide. Let's get it.

0: This right here is
1: your station for hip-hop, afro, and R&B. We are Galaxy. We are
2: Galaxy. Yes, sir. En dat was Sinead met Vergeet Me Als Ik Slide. Heerlijke tune, man.
3: Zeker weten. Zeker weten. Shana Sinead, man. Still going strong.
2: Period. Ja, man. En next one coming up.
3: Fiscon, wat vond jij die lijst?
4: Ja, heerlijk.
3: Keihard.
4: Ja, zeker.
3: Oké. Okay,
2: Nice.
3: Let's go unite.
2: Ja, man. Zoals het hoort. Hey, next one coming up is PFG featuring J. Cole, Twins Forever. Vorige week hadden we al een tune van hem gedropt. Samen met J. Cole. Mm-hmm. Ik was niet familiar met hem. Vervolgens dacht ik van, hé, wie is deze dude featuring met J. Cole? Want J. Cole doet niet zomaar featurings.
3: Nou.
2: Ging een beetje, niet zomaar.
3: Nou. Voordat hij, zeg maar, beeld had uit die beef, zeg maar, was hij best wel op een feature roller.
2: Ja, maar met gevestigde artiesten al wel.
3: Oh, nee, ook met minder grote namen. Ja.
2: Zoals?
3: Hoe heet die gast die, zeg maar, stadions uitverkoopt? Hoe heet die gast ook alweer? Ik ben zijn naam kwijt. Maar in ieder geval, was echt op een feature roll. Als je... You can check the stats, bro.
2: Ja, maar dat zeg je is voor de artist that had stadiums.
3: Ja.
2: Snap je wat ik bedoel?
3: Oké. Okay.
2: Niet zomaar.
3: Ja.
2: Jee, toch? Kijk, PFG is iemand die in North Carolina enige tijd bezig is.
3: Hometown? Zijn hometown?
2: Ja, man. Hometown. Ja. En die is vervolgens ook meegegaan on tour. Ik hoop dat wanneer J. Cole naar Amsterdam komt, dat hij deze nigga meeneemt. Want this nigga is fire.
3: Pause.
2: Hij brengt gewoon, jee, toch, dat rauwe hip-hop shit. En de tune die ze nu hebben gedropt is Twins Forever. En it's like a love song. Maar het is een ruige love song, but still smooth. So, this is PFG featuring J. Cole, Twins Forever. You already know who's playing it first. Let's get it.

0: is We In Here, Guest of the Week.
1: That's right. Welcome back. My name is Gustavus Show Bangers, NGO in the building, Aurier Cash, and the Queen. Eliza in the building. Yeah. Nu is het all about you.
2: Yes.
1: En weet je wat grappig is? Voor mij is het een soort van gekke full circle moment.
2: Mm-hmm.
1: En ik ga jou ook uitleggen waarom.
2: Ik luister.
1: Want hoe oud ben jij nu?
2: 25.
1: Weet je dat ik jouw beide ouders al ken voordat jij was geboren, zeg maar.
2: Ja, dat
1: en dat
2: weet
1: we zijn
2: ik.
1: Opgegroeid in de wijken van Amsterdam-West. En dan zeg maar, je paarden maakten ook muziek.
2: Mm.
1: Speelde in de band.
2: Ja.
1: Was daar mannetje, je weet
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ja.
1: En dan krijgt hij een dochter, die sprekend op hem lijkt. En dan maakt zij ook muziek.
2: Yes.
1: En dan zit je hier in de studio in mijn radioshow te kletsen daarover. Dus het is, ik voel, los van dat ik me oud voel door wat je twee man heeft gezegd over mij. Maar is het een mooi moment om te zien van, hey, kijk, je bent het wel aan het doen al die jaren. En
2: yeah,
1: daar wil ik je wel je props en je respect voor geven.
2: Thank you. Appreciate it for sure. Appreciate it. Want ik werk heel hard en ik doe echt ook mijn best. Dus
1: mm-hmm,
2: het feit dat jullie me ook like that zien, dat doet me ook goed.
1: Mm.
2: Ja.
3: En ze is ook echt een lieve meid, hè?
1: Ja, Arno, goed opgevoed.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Sinds wanneer is muziek serieus geworden voor jou? In welke leeftijd?
2: Om mijn 15e eigenlijk op een zekere moment gelijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik was er toen gewoon nog niet zo serieus mee bezig. Ik vond het gewoon superleuk om te doen. En toen ik echt een beetje doorbracht met gevoel, toen was ik 19, toen voelde ik gewoon echt van, weet je,
1: mm-hmm,
2: laten we niet van dit alleen maar passie maken, maar ook gewoon echt mijn droom en mijn doel.
1: En ja, business.
2: En business, vooral ja, dat.
1: En het mooie ja, is, omdat je vader dan zeg maar een achtergrond heeft in de muziek en ook ja, wat dingen heeft gedaan, was het niet gek dat hij dan gelijk je manager werd?
2: Nee, toch.
1: Oké.
2: Okay. Nee, toch.
1: Maar hoe is dat? Is dat nog steeds zo? En hoe is dat begonnen
2: ja,
1: voor jou?
2: Ja. Mijn vader is nog steeds daar, mijn manager. Werk ik nog steeds mee samen. En ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt ja, dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Omdat ja, we hadden het er laatst over. Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
3: Yeah.
2: Maar dat zijn wel de momenten waar we in onze kracht staan het meest. Dus waar we ook heel yeah, veel meer waarde aan hechten. Dus in dat opzicht zijn we nog heel erg aan het werken daaraan.
1: Ja.
2: Maar
1: mis je
2: het
1: dat
2: gaat
1: wel?
2: Goed komen. Ja, toch wel een beetje wel. Ja. Ja, zijn we achtergekomen.
1: Shit, man.
2: Ja.
1: Klinkt als
2: ja,
1: een therapiesessie die jullie hebben gehad. Ja, mooi.
2: Ja.
1: Nee, maar mooi om het uit te zoeken vooral.
2: Ja. Ja,
1: want inderdaad,
2: zeker.
1: Het is dus zeg maar een vooral werk gerelateerd. En ik mm-hmm, weet dat jullie beide passie hebben voor muziek.
2: Ja.
1: Dus als je dan nu kijkt naar, hoe ziet het er dan uit over een jaar?
2: Veel gestructureerder. Veel meer meetings. En wat we nu eigenlijk al doen, alleen ja, van de inside wat beter.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je bent ook altijd een soort van independent.
2: Ja.
1: Altijd zelf muziek uitgebracht.
2: We doen alles echt, ja, zeker.
1: En ik vroeg me altijd af van, hey, ik zie dat mensen jou zien. En dat je aan het poppen bent en allemaal dingen aan het winnen bent. Hey, je doet shows.
2: Ja.
1: Verkoopt melk al uit twee keer op één dag of zo, toch? Maar ik bedoel van, zijn er dan andere partijen die hebben gezegd van, hey, kunnen we met jou om de tafel? We willen je tekenen.
2: Zeker wel. Papa heeft heel veel gesprekken met bepaalde majors gehad. Maar mm-hmm, ja, we zijn nog gewoon lekker op onze zelf en onze eigen timing bezig.
1: Weet je wat ik mooi vind? Dat je af en toe moet even kijken.
2: Ja, toch?
1: Double check. Maar is het wel eens interessant geweest of echt nooit interessant geweest?
2: Zeker. Altijd interessant geweest. Omdat je altijd wel benieuwd bent naar wat een ander ook.
3: Ja.
2: Snap je? Maar
1: ja.
2: Wat we nu doen, ik denk dat het voor later mooier is om daar terug te kijken.
3: Ja. En het werkt ook gewoon.
2: En het werkt ook voor ons. Ja. Ja.
1: Weet je, dat vorig jaar was het echt een grote mijlpaal van mij. Dat je dus zeg, bij de melk hebt gedaan. Maar mm-hmm, dat je ook die award hebt gewonnen van Female Artist of the Year.
2: Ja.
1: Er is daar iets ontstaan. Want je bent dan zeg maar naar voren geroepen en je naam is verkeerd uitgesproken. En,
2: ja,
1: en mensen vielen daarover en echt de hele wereld had het er een soort van over. Maar ik vroeg me altijd af van,

0: ben ik het nou? En ik draai me om en ik zie mijn foto op die scherm en ik pak mijn vader bij zijn hand en ik ben like, let's go take our award. Like, ik was niet eens bezig met mijn naam of ik was like, even naar links kijken, de foto, let's go. Ik was op dat moment helemaal niet ermee bezig, man. Nee.
1: En achteraf?
0: Achteraf dacht ik wel, jullie hadden wel ietsjes beter jullie research kunnen doen. Mm-hmm. Vooral ook van niks, weet je.
1: Ja.
0: Maar fouten kan je maken. Yeah. En hij heeft zijn excuses aangeboden. Yeah. Dus. Yeah.
1: Inderdaad, het is een menselijke fout. Maar ik voel me gewoon altijd af van, hoe sta jij erin? Want iedereen gaat tekeer, maar hoe sta jij er zelf in?
0: Ja, Dave heeft nog ook echt apart, toch? Dave toch?
2: Nee, was een broertje volgens mij.
0: Nee, sorry.
2: Dezelfde fout.
0: Hij
1: heeft David. Heb je nog iets?
0: Hij heeft uiteindelijk nog zijn excuses aangeboden aan mij ook, like that.
3: Mm-hmm. Ja, wat zijn de moeilijkheden die je tegenkomt in het vak?
0: Moeilijkheden. Zo. Ja, mijn vader laat het altijd lukken. Snap je wat ik bedoel? Dus zoveel moeilijkheden heb ik niet per se.
3: Ga ik een andere vraag stellen.
0: Ja.
3: Wat vind je van de Nederlandse scene waar jij in bent?
0: Ik vind het...
1: We got her.
2: No filter.
0: I love the scene. Maar ik vind wel dat we meer vrouwen mogen uitlichten.
1: Nog meer?
0: Zeker. Nee, nog meer. Ja, zeker.
1: It's a joke.
0: Ja, zeker. Ja. Ik heb een soort van, dat miste ik heel erg in de scene ook. Gewoon dat de girl empowerment en dat vrouwen ook gewoon bij elkaar komen. Ik merkte heel erg dat we alleen bij elkaar kwamen als we bijvoorbeeld werden uitgenodigd door een architect, want hij heeft iets waar hij vrouwen voor nodig heeft, weet je.
1: Ja.
3: Ja.
0: Dus dat mis ik wel heel erg in de scene, dat gewoon de vrouwen dat er niet is.
1: Maar dat die dus laatst georganiseerd zijn?
0: Dat had ik laatst gedaan.
3: Zag ik. Dat ik een get together gedaan.
0: Ja. Een dinner. En daarna heb ik muziek gemaakt met alle vrouwen. Er zijn hele harde tracks uitgekomen ook. Dus ja.
3: We zijn heel erg benieuwd. We zijn heel erg benieuwd. We gaan weer even kijken naar Odie en dan komen we weer terug. Want we hebben nog veel meer vragen voor jou. Let's go. Galaxy Radio. Let's go.
4: Wat zeg je, mijn man?

0: keer. Guest of the week.
1: That's right. Welcome back. Showbangers, Angie Hill, Oria Cash en de Queen, Delisa in the building.
2: Rakit.
1: Luister dan. Ik ben vorige week naar een première geweest van de film Sugar.
2: Mm-hmm.
1: En toen zag ik je op het scherm. Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, ik werd gewoon gecheckt door Amira.
1: Mm-hmm.
2: En ik vond het superleuk. Ik hou van acteren.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Was dit niet de eerste keer?
2: Nee, dit is niet de eerste keer dat ik auditie heb gedaan voor iets. Ik heb al eerder dat gedaan.
1: Mm-hmm. Mogen we weten voor wat?
2: Nee.
1: Omdat je het niet bent geworden. Alleen omdat je het niet bent geworden.
2: Was voor Loverboy.
1: Oh, oké. Okay.
2: Was voor Loverboy. En nu was hij per se knitter geworden, maar ja, hij vond toen dat
1: gisteren, de rol die hij...
2: Snap je?
3: Maar then again, je hebt wel de teamsong gemaakt,
2: door.
3: Je toch? Je made de teamsong, okay, door. Shout-out naar Cyril Guts, you already know.
2: Ja, man. Amira checkte me. Ik stond er helemaal voor open. En ik moest auditie doen. En ja, ik mocht er zijn, Bella.
4: Superleuk.
2: Ja.
1: Oké, okay. En hoe was dat voor jou dan op de set? En heb je jezelf teruggezien en was het van, shit, ik heb zoveel opgenomen. Maar hebben ze alleen dit gebruikt? Of heb je heel iets anders?
2: Nee, het viel mee. Dit was gewoon wel echt wat we zeker 6 of 7 keer gingen doen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het was wel even vaker herhalen. Maar dat is voor mij juist fijn. Ik hou van dingen herhalen, maar dan weet ik zeker dat ik het gewoon heb.
4: Ja. Ja.
2: En ik vond het superleuk om te doen, man.
4: Ja. Dus wij kunnen jou meer verwachten op het...
3: Of het witte doek.
4: Op het witte doek.
2: Maybe. Okay. Maybe.
1: Ja. Nee. Maar die film is heel zwaar.
2: Mm-hmm. Het
1: is een serieus onderwerp.
2: Heel serieus onderwerp.
1: En het gekke is, of gek, het is dat je daar ook een nummer over hebt gemaakt. Wat een hit is.
2: Klopt.
1: En hoe was dat dan voor jou?
2: Ja, ik heb de serie niet helemaal gezien. Ik kon toen niet, helaas. Dus het kwam bij mij extra
1: de film
2: binnen.
1: Bedoel je,
2: ja, de film.
1: Sorry, ja.
2: Ik kon toen ik de film moest gaan checken.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen ik het in de bioscoop zag, het leek gewoon even alsof ik flashbacks kreeg, maar niet per se mijn eigen flashbacks.
1: Mm-hmm.
2: Meer gewoon van bepaalde dingen die ik weet dat mensen in mijn kring hebben meegemaakt.
1: Ja.
2: Waar ik dan niet per se helemaal begrip ervoor had, maar dat ik het nu echt op de grote doek zag, dat ik dacht van, hè?
4: Je snapt het beter.
2: Ik snap het beter. Yeah. En
1: yeah. Ik denk dat het voor de mensen thuis echt belangrijk is dat Sugar gaat over huiselijk geweld.
2: 100%.
1: Binnen een relatie van twee personen. Die dan een jonge dame die een relatie heeft met een man en hij slaat haar.
2: Ja, maar ook meer over de vrouw die het heel moeilijk heeft om
4: weg te gaan.
2: Te escapen uit zo'n situatie. Met een kind, zeg maar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik weet dat je geen kinderen hebt.
2: Nee.
1: En ik ga je een persoonlijke vraag stellen. Mm-hmm. Maar was dat voor jou ook heel erg moeilijk om weg te gaan?
2: Ja. Ja.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
4: Want dat heb jij zelf ook ervaren?
2: Ja, dat hoor je dus in Superwoman.
1: Mm-hmm.
2: Daar heb ik ook huiselijk geweld bij ervaren. En het gekke daarvan is, mijn mom deed toe. Dus het is een soort van cirkel die wat door bleef gaan.
1: Ja.
2: Waar we niet echt over spraken, like that. Maar ik merk nu wel echt dat door Superwoman we het meer hebben over die dingen. En ik meer vrouwen heb kunnen aansporen om ook meer te praten over die dingen.
4: Ja.
2: Dus ik denk dat met zo'n film als Sugar, ik blij ben dat nog meer mensen, zeg maar, uit hun schulp komen.
4: Dankjewel voor het delen. Ja.
1: Dat het normaal wordt om
2: erover te praten,
1: hebben,
2: ja, zeker. En om hulp te zoeken,
1: Maar
2: dat is ook moeilijk om...
4: En nu je daaruit bent, sta je dan wel weer open om te daten? Heb je een datingsleven? Wil je er wat over vertellen?
2: Jullie zijn in mijn business.
4: Ja, business.
2: Ik hou het een beetje privé, oké, Angie?
4: Ja, ik wil het privé houden.
1: Maar het is gelijk waar.
3: Ja, het is geen haar.
2: Even rustig doen.
4: Wauw. Maar merk je wel dat je er meer open voor staat? Op een andere kijk?
2: Zeker.
4: Oké,
2: dat is fijn.
1: Waarom?
2: Ja, toch wel.
1: Heel
4: goed. En heb ik nog een vraag?
1: Is hij goed voor je?
4: We moeten even onder.
2: Vraag,
4: ja, we hebben nog een vraag.
2: Mm-hmm.
4: Ik zie dat je er altijd leuk uitziet.
2: Yes.
4: En mijn vraag is: doe jij je styling zelf?
2: Ik werk met een designer samen.
4: Ja.
2: En meestal is het like, ik kom met een idee en hij brengt het tot leven.
4: Mm. Oké, okay, dus wel echt jouw creativiteit daarachter.
2: Ja, mijn creativiteit zit er wel echt altijd in.
4: Superleuk.
2: Ja, zeker.
1: Ja,
4: gaan we door. Ja, heel leuk.
1: Je staat in de Paradiso.
2: Ja, 3 oktober.
1: En dat is je tweede concert, toch?
2: Ja.
1: En wat is het grote verschil met het eerste?
2: Het is groter.
1: Uh-huh.
2: En vorig jaar had ik 2 shows op 1 dag gedaan. Ja, dat was insane. Maar dit jaar doe ik 1 show.
1: Uh-huh.
2: Dus ja, het wordt crazier dan vorig jaar. Omdat ik gewoon een hele andere show ga neerzetten. En ik echt in mijn eigen wereld ga in deze in deze show.
4: En hoe ga je voorbereidingen? Ja. Wat doe je allemaal om je voor te bereiden?
2: Ik ben nu
4: voor
2: aan het sporten een beetje. Ik ben fit aan het worden. Aan het letten op mijn voeding natuurlijk. Daarna zoek ik ook nog steeds een beetje zangles. Mm-hmm. En heel veel repeteren.
4: Ja. Ja.
1: En is die al af?
2: Repeteren.
1: Is de show af? Ben je al
2: zo
1: tevreden?
2: Goed als. Ja? Zo goed als. Ja, ik ben nog
1: benieuwd.
2: Natuurlijk puntjes op de i. Het is echt de laatste weken. Dus ik ben ook heel erg perfectionistisch. Dus dingen moeten opnieuw en dingen moeten opnieuw. Maar hij is wel zo goed als af, ja.
1: Oké.
3: Okay. Ja. Hey, question for the crew. Mm. Are we invited?
4: Ik ben heel benieuwd.
2: Cool.
3: Kijk.
4: Dit
3: nice.
4: Vind ik geweldig.
1: Ik heb hem nog niet ontvangen, hoor.
4: Nou, dit vind ik heel erg leuk. Ik wil echt met trots komen kijken.
2: Ja, het lijkt me super leuk.
4: Dat zou ik echt fantastisch vinden, eigenlijk.
2: Verkrijgbaar.
4: Ja?
1: Let's go. Luister. Je zit nu hier. Mm-hmm. Je hebt nu, zeg maar, gekke jaren achter de rug. Met heel veel succes. Maar als we zeggen van, hé, die Lijsa komt over 3 jaar terug hier in deze show.
2: Ja.
1: Wat heb je dan behaald?
2: AFAS.
1: Ja?
2: Ja. Ja.
1: Wat
2: voor
1: nog
2: mij is dat, AFAS is voor mij een big mijlpaal. Omdat ik echt, I'm a showgirl.
1: Mm-hmm.
2: En
4: het gaat je lukken.
2: En ja, ik hoop het.
4: Nee,
2: ik hoop
4: het gaat je lukken. Je gaat het doen.
2: Ja, toch.
4: En dan kom je terug.
3: Speak it to existence.
1: Ik denk dat ze uit de nek lult. Ik denk dat ze over 3 jaar single heeft gedaan. Ik weet wat ze zegt.
4: Dat zou heel leuk zijn.
1: Ik weet wat ze zegt.
2: Let's go. Je
1: komt het beste.
2: Say it louder. Laat het universum je horen.
1: Over 3 jaar heb je single gedaan.
2: Okay,
1: want ik denk dat binnen 2 jaar is AFAS. Of misschien heb je het nog niet gedaan, maar misschien is het. Als je dan hier zit, ben je aan het promoten voor die. Je weet toch?
2: Ja, ik hou ervan.
4: We gaan weer even luisteren naar muziek en dan komen we weer terug. Nee, we gaan nog eventjes lekker door. We mogen nog lekker. Nee, het is het einde van de show.
1: Het was wel crazy, maar die beweging.
4: Hey!
3: It's wrapping up like a burrito. Like a burrito. Luister. No. Wacht even. Because something's happening over here. Je weet toch, if the burrito is hot, you need to wrap it up.
1: Shit, je maakt het nog erger, man.
3: Nee, man.
1: Maar dit was We In Here op Galaxy Radio. Die lijst ik wil je bedanken, man.
2: Thanks for having me.
4: Ga zo door. Keep on shining.
2: Appreciate it.
1: Ja, man. Je bent eerlijk, open. Je hebt ons meegenomen.
4: Leuke, lieve meid.
2: Ja.
1: Ja, man. Dank je wel.
4: Echt heel leuk.
1: Angel, jij ook bedankt.
4: Jullie ook bedankt.
1: Orie, bedankt.
3: Zeker.
1: En je tweemans bedankt. Jobs bedankt. Hey, haar vader bedankt. Yeah. Get in the building. Ook bedankt. And let's get it in, man. We In Here.
3: Ja, man.
1: Elke donderdag hier op Galaxy. Van 9 tot 11. We In Here. Blijf tuned in. Check ons op Instagram. Galaxy.radio, maar natuurlijk ook at We In Here Network.
3: Next week, same time, same fucking place. Let's get it.
1: Let's get it in.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws.
5: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgde een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the coach. Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
8: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
6: We are
11: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
12: Kids 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.

lopen mee, maar jij hebt die de kati niet. De kille kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, te ama brada yuma pima. Umik isi, te wis doina blakabima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen,